0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kalfen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kokende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan... hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasem naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasem tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasem had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasem ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasem? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen opgetrokken, maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht en dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
2: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
2: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. Dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
2: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
2: daar meer aanbod voor komt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het Caribische eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, bewolking en af en toe zon bij 19 tot 21 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat al een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 7 kilometer. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je was oké. Okay.
2: Dan werden we met een bus, werden we eigenlijk altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar het... naar het zwembad in de gemeente.
1: Maar dan heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want in mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh.
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Maar, ik wou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's, om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen, een bijzonder resultaat. Want alle deelnemende leerlingen die behaalden 1 of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe dat is gelukt en waarom de pilot een vervolg gaat krijgen... of het ook een vervolg gaat krijgen, dat gaan we horen van Kirsten Bruines. Zij is van de basisschool De Stromen, die aan die pilot heeft meegedaan. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, basisschool De Stromen, Alphen aan de Rijn, maakte dus deel uit van die pilot, schoolzwemmen. Hoe is dat bevallen vanuit jullie?
3: Ja, heel erg goed. Heel goed. Ja, de kinderen die gingen wekelijks zwemmen en die genoten ervan. En die gingen ook heel erg vooruit. Dus wij gaan ermee verder.
1: Maar waarom zijn jullie met die pilot ingestapt? Want het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor. Om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
3: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd... hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen. Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprek aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat ze als ze van school afgaan. Want als ze van school afgaan, dan gaan ze niet meer een zwemdiploma behalen.
1: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school. Ja, dan is het toch wel lastig ook met alle tijd en alles wat ze in werk moeten steken. Althans, het huiswerk. Maar,
3: zeker.
1: Wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve de leerlingen beschikbaar stellen?
3: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad met het zwembad en de gemeente. En met het Jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt 1 keer minder per week. Dus die gaat 1 keer gymmen en 1 keer zwemmen. En ze bewegen. Dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat we meer tijd hebben om te zwemmen. Zo hebben we het eigenlijk met elkaar
0: gedaan. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hey, look, goeiemorgen. 1 over 7 is het. We gaan zo beginnen aan de maandagochtendshow. Hier is het nieuws, de NOS.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
10: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
9: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
11: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
9: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En het nieuws uit de regio kregen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden na een oplichting en beroving op de Klaverhof in Alphen aan den Rijn. Het incident gebeurde donderdagmiddag tussen 4 en 4:15. De verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met zwart golvend haar en gezichtsbeharing. Hij droeg een blauw shirt of een blauwe polo. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Voetbalnieuws van het afgelopen weekend. ARC is het nieuwe seizoen in de vierde divisie uitstekend begonnen met een 3-0 overwinning op Kolping Boys. Tjerk Lichtvoet, Maarten Rijneveld en Boyd Baatje scoorden voor de Alphenaren. In de districtsbeker was Alphense Boys de enige Alphense club met een overwinning. VVI werd met 5-2 verslagen. Alvia en Koudekerk speelden gelijk. De overige regioclubs verloren of speelden eveneens gelijk. Een eeuwenoude boerderij uit Hoogmade staat tegenwoordig in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Het gebouw werd begin deze eeuw in 30 delen verplaatst vanwege de aanleg van de HSL Zuid. De woning is ingericht zoals die in 2001 werd achtergelaten, inclusief meubels en persoonlijke spullen. Daardoor kunnen voormalige bewoners tijdens een bezoek letterlijk weer in hun oude huis binnenstappen. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 3 files op dit moment. 1 is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp staat 6 kilometer. De vertragingstijd is 5 minuten. De A20 dan, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer, 5 minuten. En de N207 levert ook oponthoud op Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, tussen Afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457. Er staat 2 kilometer en je vertraging is daar 7 minuten. Pim, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Wesley.
8: Hoe is het op het spoor?
13: Op het spoor is momenteel rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld. Binnen de regio.
14: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Wat ga je doen? Ik ga op de radio!
15: De radio?
14: De radio!
16: Nou.
17: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 6 over 7 is het. Goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Het is maandag 31 augustus, het is al meteen weer de laatste van augustus, maar we zijn er toch weer. Een nieuw seizoen, Studio Alf en Kagen Brasum, de ochtendshow, we zijn er voor je. Het is de dag dat veel wekkers in onze regio weer af zijn gegaan. Zo ook die van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is nogal wat geweest, hè, die wekker. Het is, heb jij de natte radiodroom gehad van de radio-dj's?
1: Ik weet niet wat jij droomt s'nachts, maar ik zeg nee.
0: Oké, Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
0: Ook bij jou is het wekkertje weer afgegaan. Het is weer gelukt, op tijd deze kant op gekomen. Maar heb jij die droom gehad?
2: Niet een natte radiodroom, maar ik heb wel een droom gehad, joh. Ik dacht bij mezelf, ik was eerst de dood dat ik die wekker miste.
0: Nou ja, dat is eigenlijk die droom, hè?
1: Die droom bedoel je?
0: Ja, de nachtmerrie van de radio-dj. Dat je na een lange tijd even met rust toch weer moet zorgen dat je op tijd opstaat. Dat die wekker afgaat, dat je daar ook naar luistert. Dat je op tijd ook eruit gaat. Niet 100.000 keer gaat snoezen en dat soort zaken. Maar jij hebt die droom dus wel gehad.
2: Ja, maar dan ga ik de vraag ook wel gewoon terugkaatsen aan jou. Heb jij die droom gehad?
0: Normaal gesproken wel, maar vannacht toevallig niet. Ik weet niet wat het is. Normaal gesproken heb ik hem wel, maar nu had ik hem niet. En ook omdat ik had iets afgesproken met mijn vrouw. Eigenlijk ook om te voorkomen dat ik die droom zou hebben. Dat was namelijk dat zij mij er 100% uit zou schoppen.
2: Ah, dat helpt.
0: Ja, ik heb wel eens vaker verteld dat zij mij regelmatig een trap tegen mijn benen aangeeft op het moment dat ik eruit moet en er niet uitga. Maar dat was vanmorgen wel het geval. Ook omdat we dat hadden afgesproken, maar ook omdat ik had gezegd, nee, maar echt, je moet me echt eruit schoppen. Gewoon echt eruit trekken, bij wijze van. Toen zei ze ook, ja, maar hallo, als ik dat ga doen, dan ben ik zelf ook wakker. Ja, dat snap ik, maar...
2: Het moet even.
0: Het moet toch even. Ik moet toch weer even in dat ritme komen. Maar jij hebt hem dus wel gehad, Pim. Ja, je gaat heel makkelijk onderdoor.
2: Ja.
0: Onderuit komen. Althans, dat probeer je dan. Maar wat heb je dan precies gedroomd?
2: Nou, ja, heel eerlijk. Niet echt gedroomd. Want ik heb gewoon, denk ik, oprecht niet geslapen. Omdat gewoon, ik had echt gedroomd dat je deed je wel wegdoezelt. En dat je dan iedere keer van, oh, ik moet radio maken.
0: Ja.
2: Maar ik had niet echt het issue van dat ik... echt de droom had, maar ik had wel de paniek van iedere keer, oh, ik moet radio maken, de wekker, hoe laat is het nu? En dan ga je even kijken op je telefoon, ja, heb je weer dat blauwe licht binnen. Komt TikTok ook weer heel gauw voorbij, want dan denk je, oh, ja, ik ben er toch niet aan slapen, laat ik maar even op TikTok even bekoekeloeren.
0: Maar je bent dus wel vaker wakker geworden en je bent dan wel op je telefoon gaan kijken. Dat vind ik dan wel een soort van...
2: Ja, dat is een beetje mijn probleem.
0: Ik zou dat niet doen namelijk.
1: Ik draai hem even om en kijk even naar de tijd en dan ga lekker weer gewoon weer terug.
2: Ja, maar goed, dat is volwassen zijn.
0: Dat moet
2: nog leren. En dan gaat het hele seizoen ochtendshow, gaan we daar gewoon heerlijk aan spenderen.
0: Ja, langzamerhand heb je wat meer geleerd van ons, zo blijkt maar weer.
2: Ja, zeker.
1: Ik zie mij vanochtend wel op trouwens dat het gewoon donker was toen ik het huis verliet.
0: Zo. Ja, dat was wel even anders, hè, voordat we op vakantie gingen.
2: Ja.
1: Oké, nagaan wat er gebeurt in 6 weken tijd.
0: Nou, genoeg wat dat betreft. Het is ook weer even wennen aan het geluid. Want er is in de tussentijd ook aan de techniek gewerkt en dat soort dingen. Maar goed, het is gewoon weer even opstarten. Het is weer even wennen aan elkaar. En uiteindelijk, het komt helemaal goed. Een nieuw radioseizoen. Dat is altijd voor radio is dat altijd september op een of andere manier. Maar goed, het is vandaag augustus nog. Maar je gaat natuurlijk niet een nieuw seizoen beginnen op dinsdag. Dus dat is
1: veel...
0: Ja, precies. Maar goed, we zijn begonnen zometeen in de ochtendshow. Ja, natuurlijk willen we ook een beetje onze verhalen kwijt qua onze vakanties. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe jullie vakantie is geweest. Ik heb jullie wel onderling een heel klein beetje gesproken. Maar geprobeerd ook zo min mogelijk contact te hebben. Want ik ben toch wel benieuwd wat jullie dan allemaal beleven zonder dat ik dat van tevoren al weet.
2: Ja, ik heb een seizoen lang, kan ik volpraten hoor, met mijn vakantie. Dat is geen enkel probleem.
0: Oh, nee, is het zo heftig?
2: Het is totaal door het geluid gegaan.
0: Oh, nou, lekker dan. Hebben ze heel die techniek op de kop gezet hier om het geluid een beetje bij te werken. Ben jij door het geluid heen gegaan?
2: Ja, dat vind ik een mooie.
0: Ja, mooi, hè?
2: Ja, mooi. Hij is wel scherp hoor, nu de eerste show.
0: Nou,
2: mooi.
0: Het valt nog mee, maar dat gaat wel helemaal goed komen. Ben jij ook, Ries, ben jij ook door het geluid gegaan? Gaat het ook helemaal goed komen zometeen met jouw vakantieverhaal?
1: Geluid ga ik het dadelijk over hebben.
0: Het is wat dat betreft het thema van vandaag. Het geluid, dat moet helemaal goed gaan komen dus. Tot 10:00 zijn we bij je. Zometeen natuurlijk ook, zoals je vertrouwd en vertrouwd bent. Of hoe noem je dat? Zoals je, zoals het vertrouwd is. Ja, zo scherp ben ik dus ook weer niet, Pim.
2: Nee, het is maar ik vergeef het je.
0: Maar goed, zoals je het vertrouwd is, elke maandag dan bellen we natuurlijk met Rieke Zindig om het afgelopen sportweekend door te nemen. Dat doen we zometeen ook. En ook zometeen gaan we even bellen met iemand die afgelopen zaterdag mee heeft gedaan aan een soort van competitie. En die heeft ook iets gewonnen, dus een echte...

0: Winnaar hebben we zo meteen aan de telefoon. Dat vind ik ook wel heel leuk om een keer mee te maken. Dus dat allemaal zo meteen in de ochtendshow. En ja, natuurlijk oud en vertrouwd ook het nieuws en het weerbericht.
1: Het weerbericht.
0: Want vandaag blijft het wisselvallig met regelmatig buien. Daarbij kan het flink regenen, is onweer ook mogelijk. En ook kunnen windstoten voorkomen van 60 tot 70 km per uur. De middagtemperatuur die komt uit op rond de 20 graden. En de wind die draait naar het westen en is matig aan de kust krachtig. Vooral in het noordwesten is plaatselijk wateroverlast zelfs mogelijk. Ja, ik heb vanmorgen ook gelezen in het nieuws dat ze weer wat sluizen hebben geopend om het water op te kunnen vangen. Zoveel regen wordt er verwacht. Dus in zoverre, nou ja, het wordt in ieder geval opgevangen.
2: Het wordt opgevangen.
0: We hebben geen overstromingen en dat soort dingen. Dat scheelt dan ook weer. Goed, de koffie erbij.

0: lange tijd hebben we niks van haar gehoord. Maar zo langzamerhand begint zij weer in de muziekwereld te stromen. Het is altijd fijn. Ariana Grande in Hey That I Made You Love Me in de ochtendshow. Goedemorgen. Het is 11 minuten voor 7:30. Ja, Pim, jij begon over Ariana Grande. Ja. Heb je die video gezien?
1: Zeker.
0: Wat? Welke video?
1: Ja, mag ik een kleine snippet laten horen?
0: Ik weet niet of dat lukt, maar
1: als
0: probeer
1: dat lukt,
0: het maar.
1: Ja. Ik heb hem er even bij gepakt.
0: Je moet op je telefoon namelijk. Dus,
1: moet de luisteraar goed luisteren.

0: Ja, die kan zingen.
1: Nou, die kan zingen. En volgens mij staat ze op dit moment onder de douche.
2: Maar wat voor een gigantische badkamer heeft dat evenement?
3: Nou, dat was dus in de... vaak als artiesten natuurlijk een concerttour doen. Mm-hmm. Dan zitten ze in arena's. En zij zitten in een arena en dan douchen natuurlijk ook die spelers. Ja, dus ze zat in die badkamer van al die spelers. Dus iedereen die was ook helemaal verbaasd van... hoezo heeft haar douche 8 douchekoppen?
2: Ja.
3: Dat is gewoon omdat het een kleedkamer is.
2: Ja,
3: maar het is een... ze had dit op TikTok gezet, vrij recent. En wij luisterden dus naar dit liedje en ik denk, joh, ik ken hier een TikTok van, die is echt bizar. En deze is ook echt helemaal viraal gegaan. 15,6 miljoen likes.
1: Zo.
3: 77 miljoen keer bekeken.
2: Is hem.
3: Dat zijn wel voor TikTok echt cijfers, die zijn best wel bizar. Maar dat komt natuurlijk, het is een bizarre stem die zij heeft.
1: Nou, zo is het inderdaad. Maar fijn dat ze weer terug is. En daarom ook hier in de ochtendshow. En wat je ook hoort in de ochtendshow...
4: Wat staat er in de krant?
1: Ja, wat staat er allemaal waar? In de krant, ja, dat is oud. Die moet ik er even uithalen, want die gaan we niet meer doen. Het is, tegenwoordig is het gewoon heel kort en snel.
4: Wat staat er in de krant?
1: Nou, zo is het, ja. Dit is waar of niet waar. Wat is het? Ja, ik moet ook weer even wennen, hoor. Allemaal wat hier allemaal...
2: Dan blijf ik niet

0: Er zijn dus weer zorgen over hoe de studenten in de toekomst eruit gaan zien. Althans niet hoe ze zichzelf eruit gaan zien, maar het hele systeem.
1: Het hele systeem, inderdaad. Ja. Ja. Ze zijn gewoon vooral bang dat het gewoon, weggegooid geld is. Maar dat is er dus helemaal niet.
0: Nou ja, dat is het wel op het moment dat je natuurlijk heel veel leent. In ieder geval als student dan, maar je moet het altijd weer terugbetalen.
1: Maar dit gaat echt hetgene wat het aan Nederland kost. En dat gaat dan niet om het lenen, maar dat gaat dan echt om de opleidingskosten en de zorgkosten.
0: Ja,
1: vooral.
0: Exact. Ja. En dan vooral voor die buitenlandse studenten ook.
1: Juist.
0: Ja, ja. Daar is al een langere tijd discussie over, hè. Dat we minder buitenlandse studenten moeten binnenhalen. Maar het vooral echt voor onze eigen studenten allemaal goed moeten regelen. Omdat het niet altijd goed is geregeld.
2: Nou ja, en het lastige is natuurlijk. Er zijn allemaal buitenlandse studenten. Die zijn chips aan het leren maken. En dan geven wij hun de kans om te doen. En daarna vertrekken ze naar het buitenland om daar een betere baan te krijgen.
0: Met de kennis die wij ze hebben gegeven.
2: En dan zeggen we tegen Nederlandse studenten. Je kan niet naar die opleiding toe, want hij zit vol. Ja. Hou het dan in het land zelf.
1: Beetje krom is dat dan.
2: Wij zijn de allerbeste chipmaker van de wereld. Hou het lekker in het land zelf, zou ik zeggen. Ja.
0: Pim, wat heb jij in het nieuws?
3: Jazeker, ik heb Novak Djokovic is vannacht uitgeschakeld op de eerste ronde van US Open. Oh. De Serviër kampte eigenlijk al de hele tijd met fysieke problemen en verloor in New York tegen Marone Navone, een Argentijn. Alleen het is best wel sneu, want hij had bijvoorbeeld op een gegeven moment aan het einde een surf en toen barstte hij gewoon in tranen uit. Omdat hij gewoon fysieke problemen had. Het lijkt echt niet helemaal fit te zijn.
0: Mentale kwestie of vooral vanwege de pijn die hij had?
3: Fysiek. Okay. Is fysiek. Waarschijnlijk heeft hij gewoon een goed griepje te pakken. Want hij oogde gewoon, of vanaf de eerste minuut staat er niet fit.
0: Ja.
3: Maar hij was echt naar de kloten. Hij was echt had hij zwaar.
0: Zonde man. Ja, Novak Djokovic is natuurlijk een van de beste tennissen van de wereld nog steeds.
3: Ja, hij staat op nummer 1.
0: Ja, daarom. Dus dan ben je zeker een van de beste.
3: Ja, en als je dan dus in de ronde 1 eruit ligt, is dus een unicum.
0: Dat is een unicum, maar goed, als je fysieke klachten hebt, het gaat niet altijd. Hè? Soms heeft te maken met de druk. Maar het heeft ook vooral te maken met het feit dat je gewoon niet altijd kan tennissen. Ja, je kan je leven wel blijven presteren, maar soms gaat dat op een gegeven moment even niet meer.
3: Nee, dat klopt.
0: Ah. Ander nieuws dan nog, want ik zei het net al, het wordt best wel een regenachtige dag vandaag. En als je nu naar buiten kijkt en denkt, dit is geen weer. Nou, het is op zich, het valt het nu nog wel mee eigenlijk, maar je ziet zo langzamerhand in de lucht wel het een en ander verschijnen. Want in Zuid-Holland en de andere kustprovincies geldt code geel vandaag vanwege stevige onweersbuien. Er kan in korte tijd flink wat water vallen. Met windstoten tot zo'n 70 km per uur. Rustig aan dus, zou je zeggen. Want aquaplanning kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat je zomaar van de weg afglijdt. En voor je eerste koffie wil je dat natuurlijk niet.
1: Naar je eerste koffie ook niet, hoor.
0: Nee, naar je eerste
2: koffie. Dat is een rare uitspraak.
0: Dat is ook waar ook, ja. Nee, en specifiek voor onze regio wordt de ochtendspits behoorlijk onstuimig, wordt er verwacht. Stevige buien kan er voor zorgen dat mensen wat rustiger gaan rijden. Ik weet niet wat dat is. Sommige mensen die gaan altijd wat rustiger rijden op het moment dat het heel hard regent. Is op zich wel slim, maar je hoeft geen 30 te rijden waar je 100 mag.
3: Nee, dat gaat nergens. Nou, ik heb één keer gehad op de snelweg, toen regende het zo hard. Toen reden wel op een gegeven moment mensen 50, hoor.
0: Ja.
3: En dit is geen grap. Echt 50.
0: Logisch. Hard. Maar je hoeft geen 30 te rijden. Sommige mensen die gaan al meteen bij de eerste regendruppel gaan ze op de rem. Ik snap dat nooit.
1: Dat is ook zo. Klopt.
0: Dan ontstaan ook die files natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, je moet er even rekening mee houden. Morgen dan wordt waarschijnlijk de aardigste dag van de week. Meer zon, minder wind en meestal droog. Nou ja, dat betekent ook dat dan de files weer wat minder worden. Althans, dat hopen we dan natuurlijk.
3: Oké.
0: Dat wat betreft het nieuws van nu, zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Ook nieuws uit de regio van Richard Harreman.
1: Ja.
0: Wat heb je onder andere in het nieuws zometeen, Ries?
1: Brand, maar dan in de gevangenis.
0: Oh, ja. Dat is ook niet iets wat je doorgaans wil.
1: Nee.
0: Nou goed, daar straks meer over bij Richard Harreman. En we proberen je natuurlijk helpen op te staan deze ochtend. De eerste werkdag na de zomervakantie, wauw. En we zijn van de liefdegeneratie. Bob Sinclair maakte daar een liedje over. En die hoor je nu hier in de ochtendshow.

0: loser ben je zeker niet. Op het moment dat je op tijd bent opgestaan, het is je weer gelukt. En een loser hebben we zometeen ook niet aan de telefoon. We hebben zometeen een echte winnaar aan de telefoon. Want afgelopen zaterdag was er een competitie gaande in Alphen aan de Rijn. Over welke competitie dat gaat en wie de winnaar daarvan is geworden, die hoor je zometeen in de ochtendshow. Ook zometeen Richard Harreman met dus nieuws over brand.
1: Ja.
0: Brand in de gevangenis gaat het dan om.
1: Ja,
0: hoe dat precies in elkaar steekt, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van de NOS. Je hoort de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9:00 verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer, een bewolkte dag met af en toe stevige buien, ook af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden.
0: En het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De 3 grote kastanjebomen tegenover de Adventskerk in Alphen aan de Rijn krijgen vervangers. De bomen moesten vorig jaar vanwege de kastanjebloedingsziekte worden gekapt. De gemeente plant na de jaarmarkt rond 16 september 3 nieuwe bomen. 1 grote exemplaar en 2 kleinere. Ook komen er plantenbakken en bankjes. De precieze boomsoort is nog niet bekend. In een cel van de gevangenis in Alphen aan de Rijn heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. Het vuur is vermoedelijk aangestoken door de gedetineerde die in de cel verbleef. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden 11 cellen ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De 96-jarige Lex van Rijn uit Kaag heeft op 12 augustus nog een rondje gewaterskiet op de IJmerspoel, een van de Kaager plassen. En daarmee heeft hij onofficieel het wereldrecord voor oudste waterskiën verbroken. Het huidige officiële record staat op naam van een 94-jarige Nieuw-Zeelander. Van Rijn richtte in 1952 een zeilschool in Kaag op en is nog altijd actief. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment een 5-tal files, in totaal 25 minuten. Die staan onder andere op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 5 kilometer. De vertraging duurt 3 minuten. 3 minuten vertraging ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam, maar dan tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 4 kilometer staat er. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda loopt het vast, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 3 kilometer. De vertraging bedraagt daar 5 minuten. De A20 dan, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, 4 minuten. En tot slot de N207, Bergen-Ambach richting Alphen aan de Rijn. Tussen Afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457, 4 kilometer. En daar is de vertraging het langst, daar is de vertraging 10 minuten. Ja, Pim Hoest, verder op het spoor.
4: Op het spoor is er momenteel in de regio geen werkzaamheden of storingen gemeld.
0: Nou, dat is lekker, kunnen wij door. Met de ochtendshow, we zijn weer begonnen. Maandag 31 augustus vandaag, het is 6 over half 8. Goedemorgen, tot 10 uur zijn we bij je op Studio Alphen en Kagebrazen.

0: De Naked & Famous en Youngblood in de ochtendshow van Studio Alphen Kagebrazem. Het is maandagochtend 31 augustus. We gaan het weer even gezellig maken. Afgelopen zaterdag was het NK Straatmuzikantenfestival. Het liep wel een heel klein beetje in het water. Het had alles te maken met het slechte weer. Zo was er bijvoorbeeld geen gezamenlijk spelen. Oftewel de jam-sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van der Bos. Arjen, goedemorgen. Wacht even. Dit heeft te maken, denk ik, met iets wat in de band gebeurt, of niet?
1: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein zijn we op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen.

0: Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit, een zuipschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
1: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies plankenkoorts? Want het heeft iets te maken, denk ik, met pirates.
0: Ja, dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen Nederlandstalige pretfolk.
1: Pretfolk, en wat is dat voor genre dan?
0: Nou, dat is heel vrolijk, een beetje, dat is akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
1: Oké, maar jullie doen... Nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje wat je speelt. Of ben je dit echt?
0: Nee, dit is mijn typetje inderdaad.
1: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
0: Ja, dat is wel even werken inderdaad, af en toe.
1: Je klinkt ook van het schoor.
0: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
1: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
0: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan bandje bij elkaar geroepen, want we werden gevraagd door de organisatie van. Ook van het Straatmuzikantenfestival om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus heb ik samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we richting de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
1: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort, een beetje de volkse piratenmuziek.
0: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flogging Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
1: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straat Muzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
0: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
1: Ja, dus, oké. Ja.
0: ja, wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen. En je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met deze show eigenlijk.
1: En, het festival. Tegen hoeveel straatmuzikanten moest je het opnemen?
0: Er waren 28 deelnemers uit mijn hoofd.
1: 28 deelnemers. En die gaan dan over het hele dorp Alphen eigenlijk. Het hele centrum. Gaan zij spelen op meerdere plekken. Want uiteindelijk is het publiek ook degene die kan stemmen. Die de winnaar, in ieder geval de publiekswinnaar, moet uitroepen. En uiteindelijk is er ook een onafhankelijke jury die dan de winnaar van de wedstrijd moet uitroepen. Jullie zijn dan die winnaar geworden. Waarom zijn jullie zo opgevallen? En waarom zijn jullie de winnaar?
0: Nou ja, ik denk dat wat wij leuk doen is dat we heel veel interactie hadden met het publiek. En bovendien hebben wij een heel programmaatje rondom die liedjes gemaakt. Dus we gaan niet zomaar van het ene liedje naar het andere liedje, maar er zit een heel verhaal in. En we praten met elkaar eigenlijk in karakter, praten we ook met elkaar tussen de liedjes door. En op die manier denk ik dat we wat extra's hebben toegevoegd wat anderen niet hebben gedaan.
1: Nee, dus het is niet alleen maar spelen. Het is ook echt gewoon een heel schouwspel wat jullie erbij verzinnen.
0: Ja, het is een kleine theatervoorstelling.
1: Ja, nou, in feite wel natuurlijk. Want jullie zitten dan zogenaamd op dat schip. Is dat dan ook het verhaal wat jullie vertellen? Dat jullie op dat schip zitten en de avonturen die je meemaakt?
0: Ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer. Met allemaal bekende piratenthema's. Zoals een schat die we gaan zoeken. We gaan een ander schip gaan we kapen. De kapitein en onze kwartiermeester die willen elkaar de loef afsteken. En zo gaan we lekker door. En het feestgehalte is erg groot bij ons aan boord.
1: Ja, en dat is ook wel iets wat wel jou typeert ook als muzikant. Want dat heb jij wel vaker, dat je mensen toch probeert een beetje mee te trekken met de muziek die je maakt.
0: Ja, dat vind ik zelf altijd heel erg leuk om te doen. En dat gaat

0: Elke soort natuurlijk af. Niet alleen ik doe dat, maar de hele band doet dat natuurlijk. Dat gaat allemaal echt supergoed. We hebben er zo ontzettend veel plezier.
1: Ja, en dat heeft dus zich ook uitgestraald afgelopen zaterdag. Hetgeen wat je net benoemde, hè, is dat dan ook wat de jury heeft uitgesproken... Waardoor jullie als winnaar zijn uitgeroepen?
0: Ja, het werd in ieder geval wel genoemd en gezien. Dat was heel erg lief. En ook wel heel erg fijn voor onszelf. En bevestigend dat we gewoon lekker bezig zijn. Want het is een eer om Nederlands kampioen te zijn. Ik heb nog nooit een Nederlands kampioenschap behaald. Die heb ik maar.
1: Zelfs niet in het schaken, Arjen?
0: Ook niet met schaken, nee. Ik kan me ook niet heugen dat ik daar heel goed in ben geweest.
1: Nee, dan word je daar ook geen Nederlands kampioen in. Wel dus in straatmuzikanten. Dat ben je dan, Nederlands kampioen. Want dat vergeten we bijna. Het is gewoon een Nederlands kampioenschap natuurlijk. Oftewel, jullie zijn gewoon de beste straatmuzikant van heel Nederland.
0: Ja, het is best wel een beetje bizar om dat te beseffen.
1: Wat doet het met je? Zo'n sportvraag, weet je wel.
0: Het is een enorme eer natuurlijk. Het is hartstikke leuk om mee te maken. We hebben er gewoon heel erg veel plezier in. We gaan lekker veel spelen op de podia en zo. Op deze manier krijg je gewoon bevestiging dat je goed bezig bent.
1: Ja, helaas inderdaad geen jam sessie vanwege het slechte weer. Het regende namelijk op dat moment. Gelukkig werd er wel een winnaar uitgekozen. Dat is dan plankenkoorts geworden. Jullie gaan wel spelen, hè? Hier blijft het niet bij. Het wordt meer.
0: Nee, zeker niet. Nee. Wij gaan, in september gaan we spelen in Waddinxveen. We zijn te vinden in Gouda. Almere komt er voor ons aan. Dus wij gaan gewoon lekker het land door met onze eigen voorstellingen.
1: En dan nemen jullie de beker mee, of in ieder geval de bokaal, om aan iedereen aan te tonen. Kijk, wij zijn de winnaar.
0: Dat durf ik niet.
1: Hoezo niet?
0: Nou ja, ik weet niet wat er met die bokaal gebeurt als wij die aan boord van ons schip iedere keer meenemen.
1: Nee, dat is wel de grootste schat natuurlijk, die andere piraten kunnen stelen.
0: Die willen we niet laten kapen door iemand anders.
1: Arjen, sluit hem even af als een piraat, alsjeblieft.
0: Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt allemaal luisteraars van Studio Alphen. En pas op voor je waardevolle spullen, want voor je het weet kaapt Klam Plankenkoorts een van jouw mooie schatten met zich.
1: Arr. Ja. Arjen van der Bos van Plankenkoorts. Dankjewel en een mooie dag voor vandaag.
0: Ja, dankjewel, hè.

0: Bam Bam, Jamaican van Hugo. Ik hoorde hem heel veel op vakantie voorbij komen. Hey. Wat een lekkere plaat is dat. En ook lekker om de zomerse zonnestralen tot je te laten komen. Met een lekker drankje erbij is altijd wel fijn. Maar goed, die vakantieperiode is voorbij. We zijn weer gestart. Een nieuwe werkweek van ook de ochtendshow natuurlijk. Maar ook van jou. Laat vooral even weten hoe jij die eerste werkdag, deze werkochtend doormaakt. Dat kun je doen door te gaan naar studioalf.nl/WhatsApp. Dan kom je in onze WhatsApp-box terecht. En dan krijgen we al die berichten hier binnen. Ben ik heel benieuwd naar. Zometeen, want normaal gesproken ben je gewend om mee te spelen met waar of niet waar. Dat hebben we niet geschrapt. Dat gaat gewoon dit seizoen ook weer terugkomen. Yes. Alleen we gaan hem om 9:15 spelen. We hebben hem even een uurtje opgeschoven.
1: Oeh.
2: Ja, okay.
0: Dus maar dat is vanaf nu standaard.
1: Dat is 8:45. Dat is ook goed, hè? Dan zijn we lekker scherp met z'n allen.
0: Zo is het inderdaad.
1: Dat is lekker.
0: Dus wil je meespelen met waar of niet waar? Of laten weten hoe jouw ochtend deze ochtend gaat? studioalf.nl/WhatsApp is het adres om het door te geven. Zometeen nieuws weer in verkeer. Het nieuws van 8:00 komt eraan. Meneer Judith hier in de ochtendshow.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Goedemorgen, 8:02 is het maandag 31 augustus. De Ochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazen. En het nieuws van de NOS.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
10: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
9: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslag. Geven Ewout Kiewiets.
11: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
9: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het voetpad over de Steekterbrug in Alphen aan de Rijn is volledig afgesloten. De provincie Zuid-Holland neemt de maatregel vanwege de verkeersveiligheid. Het pad werd de afgelopen maanden ook door fietsers gebruikt, wat volgens de gemeente voor gevaarlijke situaties zorgde. Het fietspad was eerder afgesloten en er geldt een omleidingsroute. Gemotoriseerd verkeer kan de brug blijven gebruiken. Op het Eekhoorntjesbrood in Alphen aan de Rijn is donderdag brand uitgebroken in een woning. De brandweer kreeg de brand rond 22:30 onder controle en controleerde ook de naastgelegen woningen op schade. 2 personen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De politie bleef ter plaatse om samen met Stichting Salvage de schade te bekijken. Het nieuwe clubgebouw van EMM 21 in Roelofarensveen is opnieuw vertraagd. De oplevering staat nu gepland voor medio september. De kleedkamers zijn naar verwachting later die maand beschikbaar. Om overlast te beperken wil de voetbalclub de eerste wedstrijden zoveel mogelijk uitspelen. De eerste officiële thuiswedstrijd staat gepland voor zaterdag 5 september tegen MVV 27. De aanleg van het nieuwe hockeyveld verloopt volgens planning. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 8 files, je krijgt een vermijden langste en die duren allemaal 5 minuten of langer. Daar via Amsterdam richting Den Haag is daar 1 van. Tussen Roelofarensveen en knooppunt Hofvliet staat 7 kilometer. De vertraging duurt daar 6 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag levert je op onthoud op van 7 minuten. 5 kilometer staat er tussen Blijswijk en Nooddorp. De A20 Gouden richting Hoek van Holland dan. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerken aan de IJssel. 4 kilometer, je vertraging is daar 5 minuten. Een flinke op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Oegsgeest 18 minuten en dat over 4 kilometer. En ook 4 kilometer op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnstaterwoude en Leimuiden staat er 7 kilometer. Pim, hoe is het op het spoor?
13: Ja, goedemorgen Wesley. Op het spoor is het momenteel redelijk druk. Er zijn namelijk minder intercities tussen Utrecht en Rotterdam. Dit komt door een defecte trein. Dit duurt tot ongeveer 9:15. Verder tussen Utrecht en Den Haag rijdt er ook geen treinen meer. Dat heeft te maken met ook een defecte trein. En ook dit duurt tot 9:15. Verder rijdt het allemaal lekker door.
8: Dat is mooi.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, als je iets belooft, dan moet je het ook doen. En dan moet je ook even de pinky swear toepassen. Want dan weet je zeker, dan gaat het echt door. Het is de nieuwste van Davina Michel. Een pinky swear in de ochtendshow. Little Talks hoor je hier. Af Monsters en Men. Nou, de monsters zijn weer terug op de radio tot 10 uur de ochtendshow. Studio van Karen Brazem. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, laten we even beginnen met wat nieuws over een ernstig incident met een Alphense Link. Want bij een steekpartij in een woning in het Limburgse Hunsel is een 42-jarige vrouw uit Alphen gewond geraakt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere Alphense vrouw van een jaar of 40 is als verdachte aangehouden. Dus ik weet niet of ze met z'n twee op vakantie waren in een vakantiewoning of wat dan ook. Maar twee Alphense vrouwen die in Limburg betrokken zijn bij zo'n incident. Dat vind ik wel opmerkelijk, zeg maar. Maar goed, het is nog niet bekend hoe het met de slachtoffer gaat. En wat er in de woning is gebeurd, dat weet de politie ook nog niet. Daar doen ze onderzoek naar. In Boskoop botste een automobilist vrijdagavond tegen een rioolgemaal. Ik zag de foto's daarvan. Toen dacht ik, nou, is hij nou tegen een aantal van die groenbakken aangereden? Maar het bleek dus gewoon een pompeninstallatie te zijn.
1: Zo.
0: Dat gebeurde op de hoek van de Goudse Rijweg en het Rijnenveld. De vrouw bleef ongedeerd. Dat is dan de persoon die achter het stuur zat. Mm-hmm. Moest wel even blazen. En daarna is ze aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Dus dat is niet helemaal goed gegaan. De pompinstallatie die won na de botsing dus. Maar daar koop je als bestuurder natuurlijk weinig voor. Ja, en zeker geen nieuwe auto.
1: Dat is inderdaad.
0: Wat is jouw nieuws van de dag, Ries?
3: Ja, wij denken dat hier slecht weer is. Maar op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van de tropische storm Dolly. Het heeft niks te maken met het overlijden van Dolly Parton trouwens. Sint Eustatius en Saba, andere eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Inwoners wordt gevraagd niet de weg op te gaan. Dat is wel bizar eigenlijk, want daar kan het dus ook gewoon echt gewoon noodweer worden.
1: Maar is dat hozen daar of is het gewoon regen?
0: Ja, het loopt helemaal onder daar, hè? Dat is echt,
3: Echt heftig hoor daar.
0: Maar ze hebben daar geen sneeuw vrij.

0: Daar hebben ze dan wel dit soort vrije dagen, inderdaad. Ja,
1: regenvrij.
0: Ja. Ja, maar goed, het kan daar inderdaad echt helemaal losgaan. Dat vind ik altijd opmerkelijk op dat eiland. Maar dat is wel, het hangt een beetje aan dat klimaat vast, hè, wat daar altijd rondhangt.
1: Ja, goed, en die tropische storm die natuurlijk volop aan het ronddraaien is.
0: Hoe heet die ook weer? El Niño, toch, of zo?
1: Ja, El Niño is het fenomeen, is dat.
0: Oh, dat is het fenomeen.
2: Ja. Het fenomeen, ja.
1: Daar ontstaan de stormen door. En dat is Dolly is er dus één van.
0: Oké. Okay. Pim, wat is jouw nieuws van de dag?
3: Ja, studenten. Ze lenen weer studieschulden bij elkaar. En dat is helaas.
0: Gezondheid.
3: Ja, dankjewel. Dat is helaas niet de bedoeling. Vanaf je 18e duizenden euro studieschulden bouwen. Voor veel eerstejaarsstudenten voelt dat heel ver weg. Maar veel denken eraan, omdat het lijkt een hele goede lening te zijn om daarmee te gaan te beleggen.
0: Te beleggen?
3: Ja.
0: Met geld van de Ome Duo?
3: Ja, letterlijk met geld van Ome Duo. Veel studenten kunnen maximaal 1000 euro lenen per maand. Dat komt neer op maximaal 4 jaar lenen op 49.000 euro. En heel veel studenten gebruiken dat om gewoon dat te gaan beleggen. Overheid geeft aan, dat is niet de bedoeling om dat voor te gebruiken.
0: Nee.
3: Maar toch gebeurt het heel veel. Dus er zijn problemen op komst.
0: Maar gaat Ome Duo daar dan ook wat aan doen? Aan de studenten die beleggen met het geld van Ome Duo?
3: Dat staat helaas niet genoteerd hier. Oh. Maar het lastige is dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het is natuurlijk heel gunstig, omdat het is een lening tegen bijna geen rente. Het was vroeger zelfs nul. Maar ja, het is nu nul. 0,5 is het volgens mij.
0: Ik wil zeggen, want in mijn periode hoefden we daar helemaal geen rente aan te betalen. Maar tegenwoordig zit er wel iets aan vast.
3: Ja, je betaalt 0,5% rente, maar dat is nog steeds bizar weinig.
0: Okay.
3: En dat is heel gunstig, want daarmee kun je dus ongelooflijk goed beleggen, staat hier. En dat doen dus ook heel veel studenten.
0: Heb jij nog? Jij bent nog student.
3: Ja, klopt.
0: Heb jij een studieschuld?
3: Ik heb, ja, je hebt die OV-studieschuld. Dus dat je OV moet terugbetalen als je het niet binnen 10 jaar haalt. Maar ja, ik ga mijn studie natuurlijk gewoon halen. Dus dat.
0: Daar ga je vanuit in ieder geval, ja.
3: Als het goed is, kom ik uiteindelijk terecht op 0 euro studieschuld. Maar ik ken ze wel, hoor. En ik moet ook zeggen, het is ook wel heel verleidelijk. Want ja, als jij gewoon 1000 euro in de maand kan lenen, iedereen mag dat. Het maakt niet uit van je inkomen. Is natuurlijk bizar verleidelijk om te zeggen, nou, ik ga wel niet werken. Ik ga gewoon 1000 euro de maand lenen en ik ga leven als een god in Frankrijk.
1: Ik moet wel zeggen, weet je, je wordt als 18-jarige word je als volwassen gezien.
3: Ja.
1: Maar als 18-jarige heb je echt totaal niet het overzicht van wat die lening met je kan doen.
0: Hey, als
1: nou,
0: je eenmaal,
1: hoe lang je mee bezig bent.
0: De pegel zeg maar op je bankrekening hebt staan, dan weet je daar niet mee om te gaan. Je gaat gewoon helemaal los, want je kan het uitgeven.
1: Ja, maar het is 12.000 euro per jaar als je 1000 euro per maand leent.
0: Ja,
1: en dat een aantal jaar, 4 jaar lang, dus 48.000.
0: En sommigen die gaan daar nog een lening bovenop doen. Kijk, sommige kinderen die bijvoorbeeld ouders hebben die niet zoveel verdienen, die kunnen sowieso meer lenen bij Ome Duo om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval kunnen rondkomen, een studie kunnen betalen of alles wat erbij komt kijken, al die materialen. Maar sommigen die kunnen ook gewoon überhaupt dubbel lenen, waardoor ze bijvoorbeeld 2000 euro hebben.
3: Ja, en het ding is dat, het idee is volgens mij dat, zeker met het leenstelsel, dat je als kind als je niet zo financieel onderleg was, kon je dan geld krijgen vanuit de overheid om je studie te kunnen betalen. Mm. Heel goed, goed als ze dat doen. Alleen lastig is dus nu dat er dus een deel van de studenten is, ik ken ze ook hoor, die dit gewoon echt gebruiken als een lening om te kunnen beleggen. En het kan twee kanten op schieten. Het kan je echt bizar voordelig uitvallen. Want als jij goed hebt belegd in een goed iets, ja, dan is dit dan heb je 49.000 euro die jij kan verdubbelen. Ja, dan kom je. Dat is een hele goede deal.
0: Nee, maar dat is het veerlijke inderdaad ervan. Maar als de andere kant inderdaad, als het fout gaat, dan heb je helemaal niks meer. Ja, hoe ga je het dan nog betalen?
3: Dan ben je helemaal de sjaak. Maar voor mij hoef je studieschuld niet op te geven of zo ergens. Want het is niet BKR geregistreerd.
0: Daar zijn ze wel mee bezig hoor.
1: Maar er wordt wel rekening mee gehouden als jij bijvoorbeeld huis wil komen. Want het gaat natuurlijk om maandlasten.
3: Je moet het aangeven, alleen het is niet verplicht. Nee, dat is het probleem.
1: Nee, sowieso moet jij bij het aanvragen van een hypotheek moet jij je bankgegevens moet je overhandigen. Dus je kunt het precies zien of je aan het aflossen bent of niet.
0: Zo'n hypotheekadviseur die zegt altijd van, joh, heb je schulden? En dan zeg je, ik heb een studieschuld. En dan zegt hij, je hoeft het niet op te geven. Heb je een schuld? En dan zeg je nee en dan oké. Okay. Maar op het moment, ze zijn er heel erg mee bezig om te kijken of dat het toch geregistreerd kan worden. Zodat dat inderdaad wel gevolgen heeft op uiteindelijk je hypotheekaanvraag.
1: Maar
0: dat
1: is het toch sowieso, want je hebt toch je vaste maandlast, heb je toch? Je moet toch kunnen overleggen van, datgene betaal ik elke maand. Dus daar zit ook die studieschuld tussen.
0: Ja, en
1: toch
0: schijnt het niet
3: een heel vaak principe. Want als je na 30 jaar je studieschuld niet hebt afbetaald, krijg je het terug.
0: Dan
3: heb je het niet, dan heb je het niet meer. En dat is ook een heel raar idee. En dat werkt voor de ene
1: kwijtgescholden
3: goed.
1: Wordt.
3: Dan wordt hij kwijtgescholden.
1: Dat is wel apart.
0: Ja, kwijtgescholden, in mijn tijd, gewoon terugbetaald.
1: In mijn tijd werd het na 15 jaar of werd het kwijtgescholden.
3: Nee, het wordt toch, op een gegeven moment 30 jaar wordt het gewoon kwijtgescholden. Dan heb je het niet meer. Alleen het lastige van het hele verhaal is dat je het geld is wel nog ergens. Want je hebt het natuurlijk maandelijk afgelost. Het is heel raar hoe dat werkt. Ik weet ook niet hoe dat precies zit. Maar,
0: in ieder geval, beleggen.

0: applaus voor.
1: Sorry. Ja, anders hangt hij dadelijk op. Dus
0: ja, precies, daarom is het. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, daar ben je weer. Het is, het heeft even stilgelegen natuurlijk, het voetbalseizoen. Maar het is weer begonnen afgelopen zaterdag. Ook op de velden van Alphen aan de Rijn en Kaag en Brazem is dat gebeurd. Ook jij bent erbij geweest. En het is ook weer tijd daarom om je elke week op maandag te bellen om even terug te blikken op dat sportweekend. Hoe is het je bevallen na even een paar weken vrij?
2: Best wel goed eigenlijk. Ja, dat is wel weer leuk.
0: Heb je er weer zin in?
2: Ja, zeker. Kijk, weet je, als je zo lang stil hebt gelegen, dan is het op een gegeven moment wel weer leuk om te gaan natuurlijk.
0: Ja, merkte je ook dat de overige, of tenminste, dat de voetbalteams er zin in hadden? Of was het toch nog een beetje zoeken overal?
2: Ja, het was wel een beetje zoeken. Ze hadden er wel weer zin in. Alleen, of ze volledig fit zijn, dat is natuurlijk wel weer een tweede na zo'n vakantie.
0: Wat is je gevoel geweest, zeg maar, na die eerste speelronde? Althans, bij welke wedstrijd was je?
2: Koudekerk-Haarsluiterboys.
0: Zijn ze er klaar voor? Hebben ze er zin in? Is het wel zoeken, zeg maar, in het systeem? Of merk je al wel direct wat verschillen ten opzichte van vorig jaar?
2: Ik moet zeggen dat ze allebei vorig jaar niet te veel op zien spelen, dus dat is lastig inschatten. Maar ze hebben allebei nieuwe trainers en daarin zie je wel dat ze een beetje zoekende zijn en ook nog niet compleet zijn door de vakantie. Die afgelopen weekend natuurlijk nog was. Dus dat zal nog wel wat tijd nodig hebben.
0: Ja, maar uiteindelijk is de bal toch weer gaan rollen, zijn ze begonnen. Afgelopen weekend nog niet iedereen die heeft gevoetbald, of wel?
2: Voor zover ik weet wel.
0: Oké, dus dan laten we beginnen bij
3: SV ARC.
0: Ja, even omroepen. ARC, want die heeft natuurlijk ook gespeeld. Wat hebben ze gedaan, Rick?
2: Ja, ARC boekt een 3-0 zegen tegen Kolping Boys. ARC is de enige van de ploegen die we zo meteen langs gaan die al aan de competitie is begonnen. De rest is aan de beker begonnen. ARC speelt dit seizoen in de vierde divisie A. Was natuurlijk gepromoveerd en ze zijn uit de startblokken geschoten. 3-0 overwinning tegen Kolping Boys. Tjerk Lichtvoet, Maarten Reineveld en Boyd Baartje verzorgden de doelpunten.

0: Dat is kort gezegd. Maar ze zijn in ieder geval wel goed begonnen, zo te horen.
1: Dat is duidelijk.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: De vraag, Kolping Boys is ook een promovendus, dus het is een beetje de vraag in welk perspectief je dit moet zien.
0: Ja.
1: Maar dat ze beter zijn de Kolping Boys, dat is duidelijk geworden.
0: Oké, dan...
2: VV Alversen Boys.
1: Ja, die zijn dus in de beker begonnen, op bezoek bij VVI. Zwaar omdreven Alversen Boys. Ze hebben op zich ook een prima voorbereiding gedraaid. Afgelopen midweek hebben ze nog met 2-1 zien winnen bij Nieuwkoop. En nu won ze met 5-2 op bezoek bij VVI. Zij zitten onder andere in de pool, in de bekerpool bij Alfia. Dus dat betekent dat er nog een leuke derby aan zit te komen binnenkort.
2: SV Aarlanderveen.
1: Ja, die zetten de tel van vorig jaar voorzichtig door. die waren natuurlijk gedegradeerd met 0 punten en 6 of 7 doelpunten. In de beker zijn ze gelijk stevig onderuit gegaan op bezoek bij SJZ. 5-1 is het daar geworden. Aarlanderveen wist gelijk één keer te scoren. Maar ja, hoe dit seizoen voor hun uit gaat pakken, dat is natuurlijk de grote vraag in de vierde klasse. Het begin in de beker is in ieder geval niet al te hoopgevend.
2: VV Alfia.
1: Ja, die zitten dus in de bekerpool bij Alfse Boys en dat kan dus interessant worden. Ze hebben wel gelijk punten verloren, want op bezoek bij Zwervers, CVV Zwervers, werd het 2-2. En daardoor blijft het dus in evenwicht. En met de twee resterende wedstrijden zal Alfia dus twee keer moeten gaan winnen om nog door te kunnen gaan.
2: VV Hazerswoudse Boys.
1: Ja, die speelde tegen VV Koudekerk, dus die kun je ook gelijk onderroepen.
0: Oh, ja, die heb ik dan... Ja, dan ben je net even te snel, maar ga verder. Ja.
1: Ja, dat was dus de eerste derby van dit jaar. En dat was natuurlijk gelijk interessant. Koudekerk als degradant uit de derde klasse en Hazerswoudse Boys als promovendus vanuit de vijfde klasse. Heel interessant om te zien hoe die ploegen elkaar in evenwicht zouden gaan houden. Waarbij Koudekerk natuurlijk op papier als favoriet gold. Nou, ze kwamen twee keer op voorsprong via de Lano Kastelein. Maar Hazerswoudse Boys kwam via twee penalties twee keer langs zij, via Brent Griffioen en Bo Gordijn. En zo werd er een punt gepakt waar Koudekerk niet tevreden mee was. En Hazerswoudse Boys wel. En als je op papier kijkt, dan is dat ook een beetje logisch.
0: Nou, ik heb hem gevonden hoor.
2: VV Koudekerk.
0: Nou, die hebben we dus net gehad, inderdaad. Want ze speelden tegen elkaar. Wat we nog niet hebben gehad, is natuurlijk...
2: DSC 68.
1: Ja, en die speelde tegen Florian.
0: ja... Ik ben aan het tikken hoor, dat komt goed. Wacht even hoor, hier is die. Dit is...
2: DGC Florian.
0: Dit gaan we vaker krijgen, hè? Want veel derbies echt op het programma, maar ook in de competitie zometeen.
1: Ja, dus goed vooraf kijken wie tegen elkaar speelt.
0: Ja.
1: Dat eindigde in 1-1. BSC kwam al snel op een 0-1 voorsprong. Maar uiteindelijk kwam Florian terug in het duel. En als ik mijn collega Hans goed begrepen heb, dan is het een wonder dat Florian hem niet gewonnen heeft. Maar goed, de beide ploegen houden elkaar dus in evenwicht.
0: Kijk, dan hebben we nog...
2: VV Zwammerdam.
1: Ja, die zijn de beker zuur begonnen. 2-0 nederlaag op bezoek bij Moordrecht. Geen doelpunt en met 0 punten terug naar huis.
0: Oh, dat is jammer dan. Slecht begonnen al meteen.
1: Ja, zonde.
0: Ja.
2: AVV Alphen.
0: Ja, de kampioen van vorig jaar.
1: Ja, klopt. Ook in de beker begonnen. Maar wel met een stevige nederlaag op bezoek bij VV Gouda met het 5-2... En dat zal de Alpse ploeg toch wel een soort tegengevallen natuurlijk. Zij gaan zich hopelijk laten zien in de vierde klasse dit seizoen. Maar er is nog wat werk aan de winkel, zo bij de start van dit jaar.
2: SV Bernardus.
1: Ja, de laatste in dit rijtje. Ook zij gingen onderuit. Er zijn best wel ploegen die niet al te lekker zijn gestart in onze gemeente. 0-2, het verloren op eigen veld van ASW. Bernardus zit... in de beker, in de pool bij Hazerswoudse Boys en Koudekerk. En dat betekent dus dat zij de komende twee weken twee derbies op het programma hebben.
0: Kijk, dus dan mag ik weer gaan tikken om alles bij elkaar te zoeken qua de shout-out, zoals dat dan heet in radiotermen. Maar ik heb er wel zin in om al die derbies te horen van je. Want uiteindelijk zorgt het ook voor genoeg spanning onderling. En ook natuurlijk ook de leuke geintjes onderling.
1: Ja, zeker weten. En het zijn de wedstrijden waar veel publiek bij aanwezig is. En dat maakt het natuurlijk ook heel leuk.
0: Zo is het inderdaad. Dat was in ieder geval de eerste ronde van zowel de beker als... de beker gaat het dan om vooral, hè?
1: Ja, en ARC dus de competitie.
0: Ja.
1: Drie wedstrijden.
0: Waarom begint ARC dan aan de competitie en niet meteen aan de beker?
1: Omdat zij de vierde divisie spelen, mogen zij direct in de knock-out ronde van de beker instromen. En de rest van de clubs in de poolfase spelen.
0: Oh, ze hebben privileges. Dan hebben ze in ieder geval goed vorig jaar gepraat.

0: gearresteerd, waardoor ze die privileges hebben afgedwongen.
1: Uiteraard.
0: Zo is het ook, ja. Zeg, en, het leuke is, jij hebt niet alleen maar verslag gedaan, je hebt zeker niet stilgezeten, want je hebt ook een leuke compilatie gemaakt van de eerste speelrondes van in ieder geval de beker en de competitie. Oftewel, de eerste aflevering van Sport Lokaal in het seizoen 26-27, want daar zitten we alweer in. Zullen we daar even naar gaan luisteren dan, Rick?
1: Ja, want dan weten mensen gelijk natuurlijk dat ze op zaterdag ook moeten luisteren, dan worden ze meteen enthousiast.
0: Zo is het inderdaad. Zaterdag weer, hè? 2:00, dan is er weer een nieuwe aflevering.
1: Zeker weten.
0: Zo is het. Dankjewel Rick voor deze week en dan spreken we je volgende week weer.
1: Komt goed.
2: Het seizoen gaat beginnen, de eerste verhalen worden geschreven en uw verslaggever doet daar al vakkundig aan mee. Een plopkapwissel die niet goed uitpakt en nu zit ik met een plopkap van VV Koudekerk verslag te doen.
3: Het is inmiddels in de 5e minuut aangekomen en waar het eerste wonder is geschied, zoals de omroeper het meldde. En dat is namelijk dat ARC al een doelpunt heeft gemaakt.
4: Ja, Rick, wordt daar ook al gevoetbald?
2: Nee, dat valt vies tegen. De spelers staan net pas op het veld. Ja, het is even wennen op zo'n eerste wedstrijddag. Ja. Dat merk je aan alles.
5: Dus als jullie wat geluiden horen in mijn microfoon, Dan komt dat door de wind.
4: Rolt de bal al? Of?
2: Ja, we hebben goede hoop, maar nee, nog steeds.
5: Ja, hier ook gescoord. 0-1 voor BSC 68. Het is Ryan van der Klooster die met een kopbal het net deed bollen.
3: Een vrije schietkans. Oh, vanaf een flinke afstand zeg. Prachtig schot eigenlijk. Vanaf meter of 20, 25.
4: Maar ik neem aan, Rick, dat jij de kicks hebt meegenomen in de auto. Of?
2: Uiteraard. Ja, nee, die heeft vanochtend uit het vet gehaald. Zeker weten.
4: Dus mocht Manfred een beroep op je doen, dan ben je beschikbaar.
2: Ja, zeker weten. Ik heb het gezegd voor de wedstrijd. Hij leek niet heel enthousiast, maar je weet het ooit.
4: ARC tegen Kolping Boys stond 3-0. Herman Scholten.
3: Dat staat het in de 74ste minuut nog steeds.
4: 1-1, Rick.
2: Ja, dat is het ook nog steeds.
4: 1-1, ook bij jou nog de stand, Hans?
5: Nog steeds 1-1, ja.
2: Gaat erin. Het is 2-2 via Bo Gordijn.
3: Dan wordt er zojuist opgeroepen dat Maarten Reineveld is benoemd tot man of the match van deze wedstrijd. Daar zal ongetwijfeld een zeer deskundige jury over hebben geoordeeld.
2: En de zendtijd, de radio is nu helemaal vrijgemaakt. Natuurlijk nu die andere twee wedstrijden voorbij zijn. Dus iedereen kan nu naar het puntje van de stoel kruipen, want nu gaat het pas echt beginnen. Dus,
6: nieuwe spelregels. Uiteindelijk hoor ik ook dat je bij onsportief gedrag 10 minuten eruit moet.
2: Dus je hebt je ingehouden vandaag?
6: Die heb ik even ingehouden vandaag.
0: Nou, dat was de eerste aflevering van Sport Lokaal alweer. Ja, hartstikke leuk. En ook leuk om het weer even in snel tempo terug te horen. Aanstaande zaterdag dan gaat de tweede ronde in. En dan ook de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Sport Lokaal. Vanaf 2:00 zijn alle mannen en volgens mij geen vrouwen, maar alle heren te horen in het programma Sport Lokaal dus. En daar hoor je de voetbalcompetities weer voorbij komen op de radio. Wat je ook hoort op de radio is natuurlijk het nieuws. Zometeen het nieuws vanuit de regio. Richard Hageman die heeft dat. Wat heb je er onder andere in zitten?
7: Nou ja, onder andere weer sportnieuws, want dat hebben we gewoon in zitten.
0: Ja, gaat gewoon door natuurlijk. Ja, daarom. Zo is het ook. Dat allemaal zo meteen na het nieuws van 8:30. Je hoort NOS.
8: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9:00 verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
0: Het nieuws uit de regio krijgen van Richard Hageman. Ries, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden na een oplichting en beroving op de Klaverhof in Alphen aan den Rijn. Het incident gebeurde donderdagmiddag tussen 4:15. De verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met zwart golvend haar en gezichtsbeharing. Hij droeg een blauw shirt of een blauwe polo. De politie vraagt getuigen zich te melden. Voetbalnieuws van het afgelopen weekend. Ja, we hebben het net natuurlijk al gehoord. ARC is het nieuwe seizoen in de vierde divisie uitstekend begonnen met een 3-0 overwinning op Kolping Boys. Tjerk Lichtvoet, Maarten Reineveld en Boyd Baatje scoorden voor de Alphenaren. In de districtsbeker was Alphense Boys de enige Alphense club met een overwinning. VVI werd met 5-2 verslagen. Alphia en Koudekerk speelden gelijk. De overige regioclubs verloren of speelden eveneens gelijk. Een evenoude boerderij uit Hoogmade staat tegenwoordig.

0: Tegenwoordig in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Het gebouw werd begin deze eeuw in 30 delen verplaatst vanwege de aanleg van de HSL Zuid. De woning is ingericht zoals die in 2011 werd achtergelaten, inclusief meubels en persoonlijke spullen. Daardoor kunnen voormalige bewoners tijdens een bezoek letterlijk weer hun oude huis binnenstappen. En tot zover het nieuws uit de regio. Je was me voor.
1: Ja, dankjewel Ries. Ik dacht dat we nog één hadden, maar dat hebben we niet. Want we hebben de verkeersinformatie namelijk. 3 files die duren 5 minuten of langer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer staat er een file van 6 minuten. De A44, de Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. Daar is het flink bal. Bijna een half uur vertraging namelijk. En op de N206 Heemstede richting Zoetermeer. Bij de aansluiting met de A44, daar is een vertraging te melden van 20 minuten. Pim Hoest op het spoor.
2: Ja, goedemorgen Wesley. Op het spoor is het momenteel redelijk chaotisch te noemen. Er zijn namelijk geen intercities meer tussen Utrecht en Den Haag. Heeft ermee te maken dat er een defecte trein is. Die duurt tot ongeveer 9:45. Neem vooral de reisapp daarmee met je mee om te kijken hoe die situatie zich verder gaat. En tussen Utrecht en Rotterdam is er een defecte trein. Dit duurt tot 9:45. Er rijden daardoor minder intercities op dat traject. Verder rijdt het in de regio wel gewoon lekker door.
1: Ja, dat is mooi. Zometeen over een half uurtje. Dan heb je weer een nieuwe update, denk ik, Pim?
2: Ja, uiteraard, Wesley.
1: Nou, dat is fijn. Dankjewel. Ja, de ochtendshow op Studio Alphen Kagen Brazem. Zometeen gaan we hem dus doen. Waar of niet waar. We hebben met een uurtje verplaatst. Maar zometeen gaat het toch gebeuren. Speel mee.

0: toch. Kan het er niet bij wegzien. Ook niet anders horen. Dat ik toch altijd hoor. Zak, zak, zak, zak. Maar door, door. Ja. Zak maar lekker. Is van de.
1: Weet je ook weer? Def Rhymes.
0: Def Rhymes, ja, is overleden natuurlijk. Hè? Maar is wel.
1: Ja.
2: Ja. Wow.
0: Wacht even. Er gaat even een lichtje branden bij Pim.
2: Zo, maar nu zeg je me wat, Wes?
0: Wat is er,
2: jongen? Ik wist niet dat hetzelfde was, maar dit is exact hetzelfde.
0: Ja. Is gewoon.
2: Nou, dat gaat even voor mij.
1: En volgens mij dat liedje van. Dat deuntje van DJ Jones. Volgens mij ook van iets anders.
0: Schudden heet die plaat, toch?
2: Ja, schudden. Van schudden met die kont van links.
0: Dit is zeggen, nou, je hebt hem net gehoord. Maar toch. Voor het idee nog even. Een klein stukje.
2: Yo.
0: Dit is DJ Jean, Love Come Home. Nou, die gaat dan zo. En dan hoor je.
2: Yes, yeah.
0: Dit
2: is een
0: bobbeling
2: remix.
0: Jawel. Hij benoemt hem ook nog, hè?
2: Ja.

0: goed, we gaan niet doorzakken. We gaan even ons inspannen, namelijk onze hersenen. We gaan hem namelijk spelen waar of niet waar. Drie stellingen die we krijgen. Normaal gesproken van Thijs van der Dussen, maar volgens mij is hij nog een beetje in vakantiemodus. Ik heb nog niks van hem gehoord namelijk. Maar vandaag dus van Richard Harreman. Pim, ik speel hem tegen jou en ook tegen de luisteraar natuurlijk. Want ja, de luisteraar kan ook gewoon meedoen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Want ja, dat zijn de antwoorden die je kunt geven op de stellingen die Richard zo gaat vertellen. Eerst iemand die zijn vinger opsteekt. Pim.
1: Ja, want dit wordt mijn seizoen, Wesley. Vorig seizoen, geen één keer heb ik gewonnen. Dit wordt mijn seizoen. Ik ga vanaf nu alles winnen. Dat weet ik zeker.
0: Heb je geoefend?
1: Ik heb daadwerkelijk geoefend. Ik heb
0: mijn
1: algemene kennis met 30 seconds. Echt bizar op vakantie gebied. Okay. Ik heb echt AI ook even wat vragen gesteld nog vanochtend toen ik het ontbijtje aan het binnen smikkelen was. Van wat zouden vragen kunnen zijn bij waar of niet waar? Dit is voor mij mijn moment.
0: Nou, ik ben heel benieuwd of AI dan ervoor heeft gezorgd dat hij zeg maar de vragen van Richard heeft kunnen maskeren. Nee, hoe zeg je dat? Kunnen
1: doorzien.
0: Te pakken kunnen krijgen, laat ik het zo zeggen. Ja. Want dit zijn in ieder geval de stellingen.
2: Ik ben een beetje bang dat hij mee zit te krijgen met mijn scherm, maar goed.
0: Laten we beginnen bij stelling 1, Ries.
2: Ja, stelling nummer 1 is in de categorie dieren. Walvissen kunnen onder water niet ademen, maar moeten hun adem bewust inhouden. Is dat waar of niet waar?
0: Nog een keer, walvissen kunnen niet ademen?
2: Walvissen kunnen onder water niet ademen, moeten hun adem bewust inhouden.
0: Oké. Okay. Wat zeg jij, Pim? Is het waar of niet waar?
1: Ik zeg waar, want een walvis spuit het altijd naar boven. Dus zij moeten hun lucht kwijtraken. En ze moeten ook zo nu en dan naar boven om te komen happen. Dus het is niet waar.
0: Maar dan kunnen ze wel heel lang hun adem inhouden.
1: En dat kan wel, maar het is ook een gigantisch beest. Dus het heeft ook gigantische longen.
0: Oké. Jij zegt in ieder geval op stelling nummer 1, niet waar.
2: Nee, juist waar.
0: Jij zegt waar, ja, inderdaad. Waar. Ja, dat is waar. Ik zeg ook in deze waar, ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja, Pim heeft zo goed geoefend. Ik ga vertrouwen volledig op hem. Dat is niet waar, maar in deze is het wel waar. Okay. Stelling 2 dan.
2: Stelling 2 in de categorie wetenschap. Een diamant kan onder bepaalde omstandigheden veranderen in grafiet. Het is hetzelfde materiaal als in een potlood. Waar of niet waar?
0: Oh, dus we schrijven met diamanten, in feite.
2: Ja, dat is de vraag.
0: Ja, Pim, wat zeg jij?
1: Ja, ik zeg dat dit waar, niet waar. Ja, niet waar.
0: Ja, wat is het nou?
1: Ja, ik zit te twijfelen, maar dit wordt gokken. Ik zeg niet waar.
0: Jij
1: ik
0: zegt niet waar.
1: Ik weet niet waarom.
0: Ik vul bij jou een niet waar in. Ik zeg, voorlopig nog even waar. Misschien dat ik hem nog even ga veranderen zometeen. Maar ik zeg nu waar.
2: Oké.
0: Stelling nummer 3 tot slot.
2: Stelling nummer 3, die gaat over de wereldkennis. In Afrika ligt een land dat volledig wordt omsloten door één ander land. Is dat waar of niet waar?
0: Dus in Afrika ligt er een land die omsloten is door
2: Een ander land. Eigenlijk een beetje zoals het Vaticaanstad is dan.
0: Oké, dus ik zit het ondertussen in mijn hoofd een beetje te bekijken. Pim, jij zit te lachen ondertussen. Ik weet het. Neem ons mee in je hoofd.
1: Ja, nee, ik weet het.
0: Dus ja, dan moet je dat nooit zeggen. Dat is altijd
1: dus tactisch. Ik wil dat jij eerst gaat, want anders ga je gewoon nu op mij af.
0: Nee, je had gewoon moeten zeggen, het antwoord niet moeten zeggen, dit weet ik.
1: Nee, dat is waar.
2: Je had moeilijk moeten doen.
0: Je had moeilijk moeten doen.
1: Hij gaat nu 100% dan achter me aan. Dat vind ik niet leuk. Maar het is waar.
0: Het is waar, zeg jij.
1: Ik weet zelfs waar het ligt.
0: Je weet zelfs waar het ligt.
2: Oh, ja. Dan ben ik wel benieuwd of dat je de taal van weet, inderdaad.
0: Ja. Ja, hierin zeg ik ook waar.
2: Jij zegt ook waar.
1: Ja,
2: ik zeg
1: nee,
2: ook
1: nee. Waar, ja. Ja, maar zo kan ik het ook.
2: Nou, jullie hebben in ieder geval vraag 2 hebben jullie anders geantwoord.
0: Zo dus, is het inderdaad. Maar wat denk jij? Wat zijn de antwoorden op de stellingen? Is het waar of niet waar? Geef je antwoord door via de app studio11.nl/WhatsApp. Ries, nog één keer even herhalen alsjeblieft.
2: Oké, stelling nummer 1 was in de categorie dieren. Walvissen kunnen onder water niet ademen. Die moeten hun adem bewust inhouden. Stelling nummer 2 was in de wetenschap. Een diamant kan onder bepaalde omstandigheden veranderen in grafiet. Dat is hetzelfde materiaal als in een potlood.
0: Ja.
2: En stelling nummer 3, dat was wereldkennis. In Afrika ligt een land dat volledig wordt omsloten door één ander land.
0: Ja, waar of niet waar, stuur je antwoord in studio11.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zo de winnaar in waar of niet waar.

0: En normaal gesproken zit er altijd een soort van lang einde aan zo'n plaat. Maar deze was al lang genoeg, 4 minuten 11. Hey, vorige week dinsdag had jij je debuut, Pim.
1: Ja.
0: Als radio-dj
1: van
0: Studio Alphen.
2: Hij mag ze nu echt officieel radio-dj noemen.
1: Crazy!
2: Ja.
0: Hij is enthousiast zo te horen. Maar hoe is dat bevallen, dat allereerst?
1: Nou, ik vond het super lief dat je er was om te helpen. Laat het dat voorop stellen.
0: En ik
1: vond het echt bizar spannend. Dat had ik ook in mijn afkondiging gezegd. Ik was echt zenuwachtig, maar dat kwam ook een beetje, want je wilt toch goed doen. Denk ook wel dat het komt omdat je dan meekijkt natuurlijk met jou.
0: Ja.
1: Dus ik weet hoe jij het doet. En dan heb je toch bij jezelf dat je een soort bar voor jezelf zet van hoe je het dan zou willen kunnen doen.
0: En het heeft ook 20 jaar geduurd, hè, voordat dit...
2: Heb je dan ook niet bij jezelf zien? Oh, dat kan ik ook.
1: Nou, nee, ik moet zeggen, ik weet dat ik dat wel dacht voordat ik die les had. Maar voor de mensen die nu luisteren, het is een soort shoelbak die Wesley nu voor zich heeft. En het zijn echt... vergelijk het alsof die een air traffic controller is.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt gewoon heel veel

0: schuiven die er mogelijk zijn om te gebruiken. Je gebruikt ze niet allemaal, maar het is wel mogelijk. En je laat jezelf helemaal gek draaien daardoor. Alleen, het is echt een vak apart. En toen ik het eenmaal zelf moest doen, toen kwam ik er ook pas echt achter van, ja, maar dit is echt, dit is werk. Dit is echt, dit is een vak. Maar het is heel leuk om te doen. Laten we dat voorop stellen. Maar ik vond het echt bizar leuk. Ik ga het hier nou in, vanaf september, midden september, neem ik het echt helemaal over. Van,
1: ja, voor een tijdelijke periode inderdaad. Want Kevin Valk, die gaat op stage lopen. Dus dan neem jij het over van hem.
0: Zeker.
1: Tot die tijd ben je ook gewoon nog steeds te horen. En in die periode ook in de ochtendshow als third man, zeg maar.
0: Two and a half man, een beetje.
1: Maar wat er die avond gebeurde, en dat vond ik wel bijzonder, en daar speelde hij ook lekker op in. Het was natuurlijk terug nieuws, Dolly Parton overleed. Dat nieuws kwam naar buiten en je draaide meteen muziek van Dolly Parton. Ik denk dat niet per se om onszelf op de schouder te tikken, maar dat we een van de eerste radiostations waren die een nummer van Dolly Parton draaide toen het nieuws naar buiten kwam.
0: Ja, klopt. Jij zei toen ook tegen mij van, oké, ik had dat nieuws. Ik zeg, Dolly Parton is overleden. Toen vroeg jij ook aan mij van, hoe officieel is het? En toen zei ik, het is nu.nl heeft gemeld. Dus toen zei jij van, oké, dat klopt.
1: Dat is vrij officieel wel.
2: Dat is het algemeen ook wel oud nieuws ook trouwens, hoor. Want nu.nl is daar niet al te snel mee, moet ik zeggen.
1: Nee, maar goed, dan wordt het vaak ook pas later wordt het bekendgemaakt door de familie of wat dan ook. Maar
0: die Insta-post was om 8:00 geplaatst. Ja. 7:05 waren wij al. Het was in die plaat al bezig. En toen zei Wesley tegen mij van, wil je het proberen om iets te spelen? En toen dacht ik van, als jij dit oppert, dan zal ik dat wel doen.
1: Ja, 8:10 was Dolly Parton op de radio inderdaad.
0: En toen ging het even mis met instarten ook nog. Toen had ik per ongeluk, want ik had ook Dancing Feet van DNC erin staan. Dus toen zei ik van, verkeerde. Toen zei Wesley al van, maakt niet uit, goed dat je het hebt gedaan. Maar dat is dus het moeilijke ook nogmaals met die shoelbak. Dat de luisteraar dat weet. Het is gewoon echt heel lastig.
1: Maar goed, je hebt het toch gedaan. Dus,
0: we hebben het toch gedaan. En het was wel een mooi moment ook.
1: Mooi, zeker een mooi moment. Meteen die muziek op de radio. Vandaag wilde ik er ook even bij stilstaan. Dolly Parton natuurlijk overleden. Langdurig ziektebed. In de zin van, ze heeft in het ziekenhuis gelegen. Toen er weer uit, toen er weer in. En een beetje een soort van knippelige relatie met het ziekenhuis leek het wel. Maar uiteindelijk, helaas toch gebeurd. Icoon in de zowel. Ja, voor de muzikanten, om ze een beetje op te leiden. Maar ook als eigen carrière natuurlijk. Samen met Kenny Rogers, ook overleden natuurlijk al een lange periode terug. Island in the Stream hoorde je hier. Wat je ook hoorde waren de drie stellingen van Richard Harreman vandaag in Waar of Niet Waar. Zullen we de antwoorden even snel doornemen, want we zitten al aan de tijd. Maar
2: goed plan.
1: We moeten wel even nog winnen uitroepen natuurlijk. Want drie stellingen hebben we zojuist te horen gekregen van Richard Harreman. Daar hebben we op kunnen antwoorden met Waar of Niet Waar. En in de app studioalf.nl/WhatsApp heb jij jouw antwoorden kunnen doorsturen. En laten we ze eens even controleren, want stelling nummer 1 die klonk als volgt.
2: Walvissen kunnen onder water niet ademen, die moeten hun adem bewust inhouden.
1: Ja, waar of niet waar? Pim, jij antwoordde met?
3: Waar.
1: Ja, dat deed ik ook. Is het waar of niet waar, Ries?
2: Ja, zal ik het toch maar bekend gaan maken.
1: Dat lijkt me goed
2: idee. Waar?
3: Ja!
2: Walvissen hebben geen kieven en kunnen dus geen zuurstof uit het water halen. Ze ademen lucht via hun blaasgat en moeten daarom zelf bepalen wanneer ze ademhalen.
1: Kijk, dat is mooi. Stelling nummer 2 dan.
2: Een diamant kan onder bepaalde omstandigheden veranderen in grafiet. Hetzelfde materiaal als in een potlood. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar? Pim, jij antwoordde met?
0: Niet waar.
1: Niet waar. Ik antwoordde met waar. Ja, is het waar of niet waar, Ries?
2: Dat is toch het eerste foutje van Pim dan, want het antwoord is waar.
1: Ja, nee! Dat is toch.
2: Diamant en grafiet bestaan allebei uit koolstof, maar de koolstofatomen zijn anders gerangschikt. Bij bepaalde omstandigheden is grafiet de stabielere vorm, waardoor diamant op zeer lange termijn kan veranderen.
1: Oei,
2: dus
1: Pim?
2: Diamonds are not forever.
1: Nee, zo is het maar. Ja, dan hebben we nog één stelling over. Dat is stelling nummer 3. En die klonk als volgt.
2: In Afrika ligt een land dat volledig wordt omsloten door één land. Ja, door één ander land. Het antwoord daarop was waar. Maar Pim die zei, ik weet welk land dat is, dus ik wil het nu ook weten ook.
1: Ja.
0: Ik weet dat het ligt in Zuid-Afrika.
2: Ja, dat heb ik gezegd.
0: Nee, dat zei je niet.
2: Jawel, ik zei Afrika.
0: Nee, Zuid-Afrika, dat is een land.
2: Prima.
0: Ook precies, het is, weet ik niet, maar het ligt heel dicht bij Cape Town. Heb je er eentje? Je hebt er twee namelijk in Zuid-Afrika liggen. Eentje in Cape Town en eentje in bij Johannesburg in de buurt.
2: Zegt iets wat hij aan het zoeken is op Google
0: Maps. Ja, ik zit te zoeken, klopt.
1: Ik weet het, jongens.
0: Lesotho.
1: Wat zeg je nou? Risotto?
0: Nee, Lesotho.
2: Lesotho ligt volledig binnen de grenzen van Zuid-Afrika. Het is daarmee een van de weinige volledig door een ander land omsloten landen ter wereld.
0: Nou, en wat ik ervan weet is het. Kijk, Vaticaanstad is een dwergstaat. En voor Monaco ligt ook tussen van alles in. En dat is ook een dwergstaat.

0: staat. Alleen dit is echt een land. Ja. Dit is geen dwergstaat meer. En dat maakt het bijzonder.
1: Ja. Hey, bij Pim.
0: Ja, ik ben er klaar mee. Ik vind dit helemaal niet leuk, man.
1: Is toch jammer.
0: Nee, het is gewoon niet leuk.
1: Is toch jammer.
0: Het heeft van alle. Dit is echt doorgestoken kaart.
1: Nee. Maar, nee. Pim, neem jezelf voor. Als jouw mentor. Het is even inkomen weer. Het is weer even wennen. Het is ook een ander tijdstip. Je moet weer even aan het gevoel wennen. En uiteindelijk dan gaat volgende week helemaal goed komen.
0: Maar hoe wist jij weer dat diamanten grafiet dat kon? Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, dat is gewoon kennis. Goed. Zometeen in de ochtendshow. Dan hebben we ons vakantieverhaal. Want we zijn natuurlijk ook even op vakantie geweest. 6 weken. Jeetje. Maar goed, uiteindelijk hebben we genoeg beleefd. Wat wij hebben beleefd, dat hoor je zo meteen. Wat jij hebt beleefd, dat willen we graag van je horen. Studio11.nl, schuin WhatsApp. En trouwens, stop de muziek. Ik moet nog even iemand uitroepen tot winnaar. Van waar of niet waar.
2: Ja, jezelf vooral.
1: Ook.
0: En een luisteraar natuurlijk.
1: Zo is het, want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om. En ik zie in de app een aantal vraagstukken, of tenminste antwoorden voorbij komen. Waarin Ruben heeft geantwoord met waar. En Ries, jij controleert dat even.
2: Waar?
1: Dus Ruben, van harte gefeliciteerd. Jij bent Ruben. De winnaar van waar of niet waar. Ja. Lekker bezig, jongen.
2: In dit geval was het waar of waar. Want het was alleen maar waar.
1: Zo is het. Jij krijgt in ieder geval 3 stickers van ons. Stuur even je adresgegevens door. En dan sturen we de stickers naar je op. Dat allemaal zometeen. Jouw vakantieverhaal, studio11.nl, schijnt WhatsApp. Geef het door. En wellicht hoor je hem zo op de radio.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De ochtendshow. Hele goedemorgen, 9:04 is het. De maandagochtendshow op Studio Alphen Kagebrazem. Tijd voor het nieuws. Door het NOS.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
11: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
10: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
12: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
10: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arreman. Ries, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. De drie grote kastanjebomen tegenover de Adventskerk in Alphen aan den Rijn krijgen vervangers. De bomen moesten vorig jaar vanwege de kastanjebloedingsziekte worden gekapt. De gemeente plant na de jaarmarkt van 16 september drie nieuwe bomen. Eén grote exemplaar en twee kleinere. Ook komen er plantenbakken en bankjes. De precieze boomsoort is nog niet bekendgemaakt. In een cel van de gevangenis in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. Het vuur is vermoedelijk aangestoken door de gedetineerde die in de cel verbleef. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden 11 cellen ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De 96-jarige Lex van Rijn uit Kaag heeft op 12 augustus nog een rondje gewaterskiet op de IJmerspoel, een van de Kagersplassen. En daarmee heeft hij onofficieel het wereldrecord voor oudste waterskier verbroken. Het huidige officiële record staat op naam van een 94-jarige Nieuw-Zeelander. Van Rijn richtte in 1952 een zeilschool in Kaag op en is nog altijd actief. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Drie files die nog 5 minuten of langer duren. Waaronder te vinden op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum staat 20 minuten, komt door opruimwerkzaamheden. Dan de N206 Heemstede richting Zoetermeer. Tussen de aansluiting met de A44 en afrit Leiderdorp, 18 minuten. En de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn levert je oponthoud op van 10 minuten. Tussen afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457. Ja, Pim, hoe is het op het spoor inmiddels?
13: Ja, op het spoor leek het allemaal nu officieel over te zijn. Maar helaas is het verlengd. Beide vertragingen duren tot 10 uur. Tussen Utrecht en Den Haag rijden er namelijk geen intercities meer. Dat heeft te maken met een defecte trein. Dit duurt tot 10 uur. En tussen Utrecht en Rotterdam rijden er minder intercities. Heeft ook te maken met een defecte trein. En ook dit duurt tot 10 uur. Dus hou de reisapp goed in de gaten als je naar deze plekken toe moet.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini. In de ochtendshow. Studio HVK gepraat om goedemorgen. 8:15 is het inmiddels. Ja, we hebben in de afgelopen periode natuurlijk veel nieuws niet behandeld, omdat we niet op de radio waren. Dat doen we normaal gesproken altijd. Dat doen we nu ook namelijk. Maar voor de mensen die voor het eerst luisteren. Hallo, welkom. Dat ten eerste. En ten tweede, ja, we behandelen natuurlijk ook een beetje het nieuws van wat er gebeurt in de regio. Niet alleen maar door te bellen met mensen of mensen te ontvangen hier in de studio, maar ook gewoon door het voor te lezen. Ja. Waaronder nieuws over modder.
1: Modder?
0: Ja. Ken je dat helemaal onder de midden? Ken je die meme of...
2: Helemaal onder de midden.
0: Helemaal onder de midden. Nou. Modder. Ik weet niet of je het ergens hebt liggen in je tuin of in je voortuin, maar het blijkt een prima verdienmodel te zijn. In elk geval voor het goede doel. Medewerkers van de Alphense Dierenambulance hebben tijdens de poldercross in Hazenswoudendorp meer dan €5.000 opgehaald.
1: Okay.
0: Ze waren ruim 3 uur bezig met, om een parcours af te leggen. Nat, smerig en kapot, maar wel met een bedrag waar je behoorlijk wat dieren mee kunt helpen. Dus dat is wel altijd lekker aan dit verhaal. Maar ze hebben zichzelf even smerig gemaakt. Ja, geld is smerig, wordt wel eens gezegd, toch?
1: Ja, dat
0: maar goed, in dit geval
1: stinkt,
0: niet. Ja. In Ter Aar gingen zondag ruim 200.000 punningvormen onder de hamer. Dat is ook bijzonder. Geen plastic bakjes uit de supermarkt, maar vissen, eendjes, bloemen en complete pronkstukken. Sommige vormen zijn meer dan 100 jaar oud en kwamen van heinde en verre. Het museum van de Cultuurhistorische Vereniging veranderde dus even in een kruising tussen, nou ja, heel Holland bakt en een antiekveiling eigenlijk. Ja, en in Welbrugge krijgt...

0: Het eerste Nederlandse standbeeld van Jan de Bakker. Je vertelde het volgens mij net al in het nieuws, toch, Ries? Vat je het niet over Jan de Bakker?
1: Nee, ik had het niet over Jan de Bakker. Nee.
0: Nou, dan heb ik het nu over Jan de Bakker. Het beeld van kunstenares Romee Canis. Het wordt op zaterdag 12 september om 10:30 onthuld in de kerktuin van de Dorpskerk. De Bakker was ooit pastoor in Jacobswoude en werd 1525 vanwege zijn geloofsovertuiging op de in 1525.
2: Joh.
0: Ja, hij werd niet zo oud. Dat is ook bijzonder als dat gebeurt. Maar ja. In 1525 werd hij vanwege zijn geloofsovertuiging op de brandstapel gedood. Ruim 5 eeuwen later krijgt hij dus tijdens Open Monumentendag, want dat is het op 12 september, alsnog een vaste plek in het dorp. Dus okay. Dat is een weerzien eigenlijk, zou je bijna zeggen. Ries, wat heb jij in het nieuws?
1: Wat heb ik in het nieuws? Ja, ik heb zoveel verschillende dingen in het nieuws natuurlijk staan.
0: Nou, kies er één dan.
1: Kies er één. De VS die heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. Dat melden internationale persbureaus. Lanceerinstallaties zouden het doelwit zijn geweest. Het is voor het zover bekend de eerste Amerikaanse aanval op Iran in weken.
0: Zo'n vrolijk liedje, hè? Op
1: ja,
0: tachtig,
1: dus een beetje te.
0: Ja, eigenlijk te, hè?
1: Ja, de Amerikanen zouden hebben gezien dat Iran bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Zo dan. Ja. Donderdag zei de VS nog dat de scheepvaartroutes in de straat van Hormuz mijnvrij waren gemaakt. Een paar uur later vuurde Iran raketten af in de richting van Amerikaanse bases in Jordanië. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept. Het is echt een zootje daar, zo.
0: Ja, het gaat wel weer los, wat dat
1: maar
0: betreft.
1: Ik moet ook wel zeggen, dat Iran is totaal niet bang. Want in feite vallen ze gewoon andere landen aan nu. Ze richten zich wel op die basis van Amerika.
0: Ja.
1: Maar ze vallen gewoon andere landen aan.
0: Ja, dat was al van begin af aan van die oorlog natuurlijk het geval. Maar het blijft maar doorgaan. En dat vind ik wel zo'n lange periode. En dat er nog steeds niks in onderhandeling is. Ja, wat dat betreft is de opdracht van Donald Trump is niet helemaal goed gegaan.
2: We kunnen sowieso gaan stellen dat alles wat hij aan het doen is, gaat niet meer lekker.
0: Ja. Nee, dat is ook zo inderdaad. Pim, wat heb jij in het nieuws?
3: Ja, terwijl wij hier de ochtendshow aan het maken zijn, is de coalitie nog steeds bezig over de begrotingsakkoord.
0: Nou, dat is wel gezellig, hè? Met z'n allen in gesprek en even eten. Lekker en gezellige
3: borrelen. Appeltaartje erbij.
0: Oh, heerlijk.
3: Waarschijnlijk lekker aan het genieten en aan het praten over hoe gaan zij die begroting rondkrijgen. Nee, ze zijn nog steeds bezig.
0: Zouden zij hun studieschulden hebben belegd, vraag ik me af. Of doen ze dat met de staatskas? Dat zou misschien ook kunnen. Dat, ja.
3: Weet je nog, dat was natuurlijk in het vorige, in de Rutte 3, had je die minister, dat was de minister van Financiën, en die zat in de Cayman-eilanden met al zijn geld.
1: Oh ja.
3: Dat kon toen ook echt niet.
1: Klopt,
3: toen was hij bezig met een wet om dat te verbieden, maar hij zat er zelf wel gewoon in. Ja, dat gaat niet.
1: Nee, dat kan niet.
0: Je verbiedt het voor een ander, zodat je het zelf wel kan doen. Dat is altijd...
3: Precies.
0: Maar wat is het verhaal?
3: Nou, het kabinet moet nog steeds zich houden aan de strakke deadline. Dat is namelijk, als het goed is, aankomende 11 uur. Maar dat lukt dus nog steeds niet. Omdat ze moeten het voor 15 september kunnen presenteren. Want dan is Prinsjesdag. Maar het is nog steeds niet rond. Het lijkt erop dat D66, VVD en het CDA... middernacht nog steeds aan het onderhandelen zijn geweest. Mm-hmm. Het is niet rond. Waar het niet op rondkomt, dat weten we dus niet. Want ze houden het echt goed intern vast. En dat is wel een unicum, want meestal laat iemand wat lekken.
0: Ja, ik had wel begrepen, maar ik weet even niet meer wat de tweede partij is. Maar sowieso de VVD. Dat zij een aparte begroting hadden gemaakt ten opzichte van eigenlijk zijn totaliteit.
3: Dat wel.
0: Waardoor het sowieso niet rondkomt, want het ligt gewoon niet aaneen gesloten.
3: Dat wel.
0: Ideeën.
3: Alleen wat positief is, staat hier dan. En mijn ervaring in de wereld zegt dat ook wel. Dat het goed is dat ze niks lekken. Want dat houdt wel in. De sfeer is dus wel vertrouwelijk. Niemand normaal wordt er altijd naar buiten gelegd van hun zitten op dit vast. Mm-hmm. En we lopen nu op dit vast. En dat komt er van personen intern.
0: Mm-hmm.
3: En er is niemand die er vertelt van we lopen vast op dit. Iedereen blijft het blijft binnen die 4 muren.
0: Dat is waar, want het is wel traditiegetrouw dat het koffertje waar ze dan mee binnenkomen zetten in de raadzaal is dan geloof ik. Of waar gaan ze altijd heen? Gaan in Den Haag zitten ze toch in zo'n zaal?
3: Nee, niet meer in de... normaal zitten ze in de hoge raadzaal in Den Haag, maar dat is nu niet meer omdat die wordt natuurlijk verbouwd.
0: Maar die wordt verbouwd,
3: ze zitten ergens anders. Maar
0: goed, dan komt hij binnenlopen met het hele plaatje en zo. En dat is dan van tevoren al bij Frits Wester. Bij de andere politieke mensen is dat allemaal gelekt. Dus de vraag is of dat nu weer gaat gebeuren.
3: Ja, want dat
0: maar
3: is een
0: zien
3: tactiek.
0: Nu het verhaal eigenlijk dat het helemaal niet gebeurt.
3: Nee, nu nee. Het ding is, normaal wordt er naar buiten gebracht hoe de onderhandelingen lopen.
0: Ook, ja.
3: En dat weten we nu niet.
0: Nee, dat
3: is positief. Ja. Maar dat het koffertje lekt, dat is tactiek. En dat doen ze heel slim. Dat
0: maar goed,
3: ze
0: zitten
3: dagen
0: aan het kabinet, dus gaan ze dan ook die tactiek opnieuw doorvoeren? Dat weten we niet. Dat moeten we afwachten natuurlijk.
3: Dat is zeker.
0: Dat is zeker.
3: Want dat doen ze altijd. Waarom? Omdat Rutte heeft dat heel slim.

0: gemaakt op Prinsjesdag. En dan ga ik met Willem spreken en dan zeg ik tegen Willem... Willem,
1: hey, Willem. Dus
0: het hele land is aan het wachten op het nieuws. Ja, en dat ga jij vertellen bij Studio Alphen. Dat is het plan.
1: Dat is het plan.
0: Ja.
1: Moeten we dat nog doorspreken of is het al zeker? Ja, ik vind het prima hoor. Ga maar lekker die kant
0: ik
1: op.
0: Ik weet dat de luisteraar daar zeker op zit te wachten.
1: Nou, dan moeten we dat gaan doen. Dan ben jij gewoon over 2 weken op maandag ben jij in Den Haag.
0: Ja, dinsdag dan hè.
1: Ja, oh ja, op dinsdag. Ja. Ja, dan ga je lekker op dinsdag naar Den Haag.
0: Derde dinsdag van september.
1: En dan hoor je op een gegeven moment... Ja, dan moeten ze allemaal lachen.
2: Ja.
3: Ja, wat was dit dan, joh?
1: Zometeen is misschien ook wel lachen, want ik weet allemaal niet wat ze hebben beleefd tijdens hun vakantie. Richard, Harreman, Pim en wat ik zelf heb beleefd, weet ik wel. Maar wat Richard en Pim hebben beleefd, weet ik niet. Dat gaan we zometeen van ze horen. Hopelijk ook jouw vakantieverhaal, want daar zijn we ook heel benieuwd naar. Stuur hem in via de app studioalphen.nl/WhatsApp. En dan zijn we heel benieuwd naar wat jij allemaal op vakantie beleeft. En dan vooral de opmerkelijke verhalen natuurlijk. StudioAlphen.nl/WhatsApp dus.

0: Dan luister ik altijd naar de buitenlandse radio, want dat vind ik altijd tof om dat te horen. Dit was te horen op...
1: Flash FM.
0: Al poder del ritme. Ja, Flash FM. Dat is een Catalonisch radiostation. Ik heb een huurauto. En dan zorg ik er altijd voor dat het op een van die radiostations komt. Mm. Dit nummer, ik heb het zo vaak gehoord. Het is echt alsof je zeg maar naar Taylor Swift zit te luisteren in Spanje.
2: Dat is echt in Spanje volgens mij een ding. Dat hun gewoon hun hebben een soort repeat-lijst altijd ieder jaar. En daar zitten gewoon 2 of 3 nummers in. En die luisteren gewoon ieder uur gewoon 4 keer.
0: Ja. Dat geeft mij wel in ieder geval de kennis wat daar precies wordt gedraaid en wat daarin is. Dus dat vind ik altijd wel fijn. Temper City hoorde je. En Self-Aware. Niet alleen hier, maar dus ook in Spanje. Mocht je dat luisteren daar. Flash FM, maar ook Studio Kagebrazem. Via internet, wereldwijd te horen. Dus mocht je nog op vakantie gaan, je kunt ons gewoon aanzetten.
3: Weet je wat ik altijd zo opvallend vind in Spanje en bijvoorbeeld ook in Italië? Als ze daar zo'n speak doen, gewoon wat wij zo goed.

0: doen met me praten. Dat gaat zo ontzettend snel, gaat dat.
1: Ja, Spanjaarden praten überhaupt heel snel. Ik krijg ook wel eens de opmerking dat wij te snel praten. Dus ja. Nou ja, wat dat betreft kunnen we daar prima zitten. Alleen is mijn Spaans gewoon heel slecht. Maar wat me ook opvalt is dat ze vaak daar hele korte platen draaien. Dus ze babbelen door de plaat heen. Ja. Dan heb je 30 seconden dat je een klein stukje hoort. En dan gaan ze naar de volgende. Ja. Ja, en dan hoor je er weer reclame tussendoor. Ja, ik vind het een hele rare opzet. Maar ik vind dat wel leuk om naar te luisteren. Ja, we zijn allemaal op vakantie geweest. Richard Harreman, jij bent ook op vakantie geweest.
0: Ja.
1: Jij maakt een soort van rondreis door Europa. Ik heb je al vergeleken met Bassie en Adriaan. heb je de groetjes gedaan aan de Baron? Of ben je die niet tegengekomen?
0: Die ben ik niet tegengekomen. Nee, helaas niet. We hebben wel inderdaad een flinke rondreis gemaakt. Goed, je gaat natuurlijk op vakantie voor je rust. Een beetje rondrijden, dat hebben we dus ook gedaan. Mooie plekken bekijken, lekker eten. Ja, misschien een paar drankjes. Dat denk ik wel dat jullie dat ook wel hebben gedaan. Ja, en dan lekker gewoon slapen s'nachts natuurlijk. Hè. In zoverre dat mogelijk is, dat 38 graden is waar je bent.
1: Nou, tot zover de vakantieplannen van Richard.
0: Nee,
1: wat heb je beleefd?
0: Nou ja, goed, wij lagen dus ook lekker te slapen. En midden in de nacht in Duitsland werden we in één keer getrakteerd op een geluid dat je normaal gesproken eigenlijk liever nooit hoort. Een luchtalarm.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, serieus. Je ligt lekker te slapen en ineens begint ergens buiten een sirene te loeien. Niet even een kort piepje. Nee, zo'n geluid waarvan je denkt van, nou, dit is niet goed. Hier moeten we wat aan gaan doen.
1: Wat heb je toen gedaan toen je dat hoorde?
0: Nou ja, goed,
1: wakker worden.
0: Wat kan je doen? We stonden op een camping. En dat was ook eigenlijk op een schuine berg was dat. Dus je stond allemaal getraind stond je daar zo. Ja, buiten hartstikke donker. En je hoort het alarm gaan. Dus je gaat naar buiten toe. Even kijken. Ja, goed. Ramen en deuren dicht houden. Maar ja, dat heeft lekker veel zin in de caravan natuurlijk.
1: zitten overal kieren en dat ze. Kreeg je ook zo'n berichtje trouwens op je telefoon?
0: Nou ja, dat is dus het hele punt. We kregen dus ook helemaal geen berichtje.
1: Oh.
0: Dus wij nog een beetje gedaan. Op een gegeven moment was dat de luchtalarm was afgelopen. Ja, de volgende ochtend toch maar eventjes naar beneden naar de receptie toe daar. Wat is er nou gebeurd? Blijkt het dus gewoon alleen maar een oproep te zijn geweest van de vrijwillige brandweer.
2: Hè?
0: Ja, in Nederland werken ze dus allemaal met appjes en zulke dingen. Dan krijgen ze dus een berichtje op je telefoon. En dan worden ze gemobiliseerd, de vrijwillige brandweer. Nou, in Duitsland is dat dus heel anders. Dan wordt dus gewoon het luchtalarm gaat er loeien. En dan weet de vrijwillige brandweer, oh jee, we moeten opstaan.
1: En dat is toch niet door heel Duitsland, neem ik aan?
0: Door heel Duitsland is dat op die manier geregeld. Ja.
2: Joh.
1: Dus daar gaat regelmatig het luchtalarm af?
0: Daar gaat dus blijkbaar regelmatig het luchtalarm af. Gelukkig helemaal niks aan de hand. Ja, behalve omdat mijn hartslag natuurlijk sneller ging dan de gemiddelde snelheid op de Duitse snelweg. Maar
1: 240. Wat bizar, hè?
2: Ja, echt
0: bizar. Ja. Maar ja, dan denk je dan, nou, dan hebben we dat gehad. De volgende stop was in Italië. En er was allemaal niks aan de hand.
1: Weer het luchtalarm.
0: Maar we gingen ook naar Polen.
1: Oh.
0: En dan lagen we in een hotel. Net naast een lokale fabriek. Ging daar ook dat fucking luchtalarm ineens midden in de nacht af.
1: Echt waar?
0: Ja. Maar in Duitsland kan ik me eigenlijk nog een beetje redden met de taal.
1: Ja.
0: Ja. Maar in Polen, ik totaal niet. Mijn vrouw is Pools. Ja, mijn vrouw die lag lekker naast me te snurken. Dus ik moest haar wakker maken, want ze had het niet eens gehoord.
1: Ze had het luchtalarm niet gehoord.
0: Ze had het luchtalarm gewoon niet gehoord. Maar dan zit je dus echt hele. Dan heb je gewoon zo'n paar seconden precies van. Kut, hoe gaan we dit nou oplossen?
1: Ja.
0: Weet je, want ja. Dus mijn vrouw wakker gemaakt, die is naar de receptie toegegaan. Blijkt het daar dus ook gewoon te gaan om de vrijwillige brandweer.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus.
1: Dat is bizar.
0: We liggen in een hotel naast een papierfabriek. Waar ze dus chloor gebruiken.
1: Ja.
0: En het eerste wat je denkt: luchtalarm of. De Russen gaan vallen binnen.
1: Ja, dat kan zomaar in Polen natuurlijk. Ja.
0: Of er is natuurlijk gewoon een of andere chloorgaslekkage.
1: Nou, gelukkig bleek alles mee te vallen in zover. Ja, het was alleen met de vrijwillige
0: dus,
1: Maar het was niet dat je op een gegeven moment.
2: Ik heb ook altijd pech!
1: Dat op een gegeven moment had je niet.
0: Nee. Dat gelukkig. Maar dat is toch bizar, man, als je dan gewoon lekker in je hotelbedje ligt en je wordt in één keer wakker van luchtalarm.
1: Nou zeker, en ook met al die natuurbranden en dat soort dingen natuurlijk. Ja. Pim, wat heb jij meegemaakt op vakantie dan?
3: Ja, ik heb natuurlijk deze zomer echt heel Europa ondertussen ook een beetje ontdekt.
1: Je bent ook op rondreis geweest.
3: Ik heb Valencia gezien, ik heb Londen gezien, ik heb in Nederland ben ik weg geweest. Ik heb een groep 8 kamp meegemaakt, maar ik heb mijn vakantie geëindigd in Malaga. Ja, en daar zijn echt taferelen gebeurd. Goed, met vrienden, je weet hoe het gaat. Biertje, wijntje, gezelligheid. Nou, ik had dus op de stomme derde, vierde dag ben ik vol door mijn enkel heen gegaan. Nou, ik denk, ik ga niet lekker, joh. Dus ik had pijn. Nou, dus ging niet lekker. Toen op een gegeven moment, ik wel uit geweest. Dus ja, je denkt, je bent er toch. Maar op een gegeven moment, één avond, ik kon niet meer lopen, joh. Dus ik denk, dat is niet goed. Nou ja, dus voet super dik. Nou ja, de volgende dag weer uitgegaan. Super stom, want eigenlijk had ik gewoon rust moeten houden. Ik weer uitgegaan. Maar toen had ik echt de hemel op aarde gevonden, namelijk mannen. Ja, dat is Sala Gold. Ik weet, we mogen geen reclame maken, maar deze club zit in Malaga, dus dat kan best. Als je er bent, ga er naartoe. Dat is echt zot voor woorden wat daar gebeurt. Maar ik stond in de VIP. Dus ik voelde me helemaal het mannetje. En ik stond met een goede vriend van mij in die VIP.

0: ik kon niet meer lopen op mijn poot. Ik heb dus ook een quote gegooid. Of ik heb mijn hele Achillespees afgescheurd. Of ik heb een bizarre mug gebult.
1: Nou, ik heb je net zien lopen. Die Achillespees niet afgescheurd.
2: Nou, jouw poot is helemaal...
0: Vervaard!
2: Ja, helemaal weg.
0: Dat dus. Nou ja, Ries, je gaat het niet geloven. Maar ik had dus mijn voet gebroken.
1: Wat zeg je nou? Ja.
0: Ik heb daar gewoon 5 dagen ben ik uitgegaan, geklupt. Maar dus ook in Salah Gold in de magische WIP gestaan. Echt tot ook lichten aan, hè. Ja. Gewoon, ik heb de hele tijd lopen dansen tot lichten aan.
1: En waarschijnlijk
0: in de maat van mij. En al onze andere vrienden waren om naar huis gegaan, joh. Die denken, het is ondertussen 10 uur ochtends. Ik vind het wel mooi geweest, we gaan lekker naar huis. En wij daar in die club, ik met die Mattie. En wij helemaal door het geluid. Met een gebroken voet, ik.
1: Maar was jouw bloed misschien 90% alcohol op dat moment of zo?
0: Ik heb daar echt alleen maar gedronken. Dus dat is gewoon niks gevoeld.
2: Hoe is je voet nu dan?
0: Nou, ik kan nu weer gewoon lopen. Ik zit wel aan de pijnstilling nog steeds. Want het doet nog steeds zeer.
1: Alleen, moet je niet in het gips dan?
0: Nou, wij zijn dus in Malaga. Gaat er op een gegeven moment, was die zo dik. Maar ik had gewoon 2 enkels. Dus wij naar zo'n huisarts daar. Of zo'n pharmacy, weet ik veel. En ik kan helemaal geen Spaans. Dus al mijn vrienden voor mij vertalen. Ja, en toen kwam het legendarische verhaal op een gegeven moment. Dat die zei ook gewoon van, die zag die voet en die zegt dit.
3: Oei.
0: Dan weet je...
4: Altijd pech.
0: Dan weet je foute boel. Als iemand die dit soort dingen ziet zegt oei, dan weet je, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dus ik ging in totale paniek.
1: Oh,
0: ja, toen ben ik uit het vliegtuig ben ik getild. En ik kon op Schiphol niet meer lopen. Hebben een rolstoel gepakt. Ja, en uiteindelijk kwam het verhaal bij de huisarts van... ja, dit is meteen naar het ziekenhuis mocht ik ook. En toen werd er echt gezegd... ja, je bent echt zo gek als een deur, want dit is echt helemaal niet goed, joh. Dit is foute boel.
2: Weet je wat die arts daar zei?
5: Uitspuiken, zakpatat!
0: Nou, dat zei mijn moeder vooral.
2: Ja, die hing meteen op.
0: Ja, die hing op. Ja. Toen ik belde, ik zei... mam, ik denk dat ik mijn voet heb gebroken. Hing ze op en was ze boos. Dat was wat er gebeurde eigenlijk.
2: Dat is gewoon niet handig. Maar... het is nu vrij oké. Okay. Je kan gewoon, je kan struikelen, maar dat is het ongeveer.
0: Het is prima. Okay. En maar echt, mensen, luisteraars, ben je in Malaga, ga naar Salah Gold. Je weet niet wat je meemaakt. Je weet niet wat je meemaakt.
2: Ja, één tip, doe dat vooral niet met een gebroken voet.
0: Nee,
2: dat lijkt me een goed tip.
1: Ik snap nog steeds dat jij gewoon niet in het gips hebt gezeten.
0: Nou, op een gegeven moment, je loopt er dan al zo lang mee, dan kan het wel, joh. Maar de keuze was wel gips of inzwachtelen. Ja. Dus ik moest er wel in laten zwachtelen allemaal. En daar heb ik daarvoor gekozen, omdat... ja, het was gelukkig een soort twijggeurtje.
1: Ja.
0: Dus dat scheelde. Maar ze zeiden wel van, ja, het is gewoon foute boel. Het was gewoon foute boel. Het was super stom. Ik heb gewoon rookbouw op mijn eigen lijf gepleegd. Maar herinneringen...
1: oei.
0: Herinneringen voor later maak je nu. Dus daar gaat het om.
2: Ja, mijn verhaal.
0: Hoe is jouw vakantie geweest?
1: Nou ja, kan je hier overheen, Wes, of niet?
2: Niet wat ik zelf heb meegemaakt, maar wel wat mijn dochtertje heeft meegemaakt. Alleen, we zitten aan de tijd. Dat is een beetje het ding.
0: Ah, ja, dat is korter eigenlijk, hè?
2: Dus ik kan je een hint geven en dan kan ik er morgen op terugkomen. Zal ik een hint geven?
1: Ja, doe maar.
2: Mijn dochtertje heeft wat meegemaakt en dat heeft te maken met...
0: nee.
1: Nee, joh, serieus?
0: Nee, joh, ben je serieus?
2: Het heeft te maken met... nou, wat het is, dat hoor je morgen. In de ochtendshow, want dan kan ik het verhaal vertellen. Misschien heb jij wel wat leuks meegemaakt op vakantie... of iets heel bijzonders meegemaakt. We zijn benieuwd naar jouw verhalen. Geef het vooral even door. studio.nl/WhatsApp. Is ons WhatsApp-adres, komt het hier binnen... en dan kunnen we jouw verhaal vertellen op de radio. Zijn we heel benieuwd naar. Dus doe het vooral. studio.nl/WhatsApp. Wat we ook nog even vragen aan je is om te stemmen... via @studio op Instagram. Want daar vind je namelijk in de story 2 opties... voor het Rad van Fortuin. Vandaag hebben we de categorie... vergeten parels, hè?
1: Vergeten parels was het,
2: parels. 2 vergeten parels staan voor je klaar. Jij bepaalt wie we zo gaan draaien in de ochtendshow... door te stemmen @studio op Instagram. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9:00 verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
2: En droog binnen met een zonnetje op zijn bolletje is Richard Harreman. En hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen.

0: Goedemorgen. Het voetpad over de Steekterbrug in Alphen aan de Rijn is volledig afgesloten. De provincie Zuid-Holland neemt de maatregel vanwege de verkeersveiligheid. Het pad werd de afgelopen maanden ook door fietsers gebruikt, wat volgens de gemeente voor gevaarlijke situaties zorgde. Het fietspad was al eerder afgesloten en er geldt een omleidingsroute. Gemotoriseerd verkeer kan de brug gewoon blijven gebruiken. Op het Eekhoorntjesbrood in Alphen aan de Rijn is donderdag brand uitgebroken in een woning. De brandweer kreeg de brand rond 22:30 onder controle en controleerde ook de naastgelegen woningen op schade. Twee personen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De politie bleef ter plaatse om samen met Stichting Salvage de schade te bekijken. Het nieuwe clubgebouw van EMM 21 in de Roelevarensveen is opnieuw vertraagd. De oplevering staat nu gepland voor medio september. De kleedkamers zijn naar verwachting later die maand beschikbaar. Om overlast te beperken wil de voetbalclub de eerste wedstrijden zoveel mogelijk uitspelen. De eerste officiële thuiswedstrijd staat gepland voor zaterdag 5 september tegen MVV 27. De aanleg van het nieuwe hockeyveld verloopt volgens planning. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog twee files over deze ochtend. Het valt eigenlijk allemaal wel mee de verwachting van eigenlijk deze monsterfile die er veroorzaakt zou worden, mede dankzij het weer. Maar het valt allemaal wel mee. En nog twee files dus. Eén op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 minuten. En een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden heb je op de A44. Amsterdam richting Den Haag. En dat is dan bij Oegstgeest. Pim, op het spoor net viel het iets minder mee met de drukte daar. Want de verwachting was dat het minder zou worden. Is het daadwerkelijk nu minder geworden of is het nog steeds vrij druk?
2: Nee, helaas is het nog steeds vrij druk. En het lijkt ook niet op te lossen, want het is weer verlengd. Het duurt pas van tot 22:00 nu tot 22:45. Rijden minder in de cities, namelijk tussen Utrecht en Den Haag. Dit heeft allemaal te maken met een defect trein. En er rijden minder intercities tussen Utrecht en Rotterdam. Dit heeft ook te maken met een defecte trein. Dit duurt allemaal dus tot 22:45. Hou die reisapp goed in de gaten als je op pad gaat. Dus dat.
1: Ja, dankjewel. Ja.

0: Als er een lekker zwoel plaatje zit. Tot Rundgren. En I saw the light in de ochtendshow. Ook La Madudanza. Mudanza is het trouwens. Wat ik ook veel op de radio heb gehoord in Spanje. Ja. Van Bad Bunny. Maar op zich ook logisch, want dat was in Nederland ook een vrij grote hit de afgelopen tijd. Zeg, een hit was geweest. Dat zijn vaak vergeten parels. Mm-hmm. En dat is vandaag de categorie in het rad.
1: Het rad.
2: Ga je gang.
0: Ja, dankjewel Hans. Het Rad van Fortuin. Elke dag dan draaien wij hier aan een rad. Er staan allemaal categorieën op en daar kiezen we dan twee plaatjes uit. Uit die categorie waar die op terecht is gekomen. En dan stellen we dat aan jou voor via @studioalf op Instagram. Want dan is het aan jou de taak om te bepalen wie we mogen draaien. Dat doen wij niet zelf. Dat mag jij echt doen door te stemmen. En uiteindelijk de stemmen, de plaat met de beste stemmen, die wint. Zo is het eigenlijk. Vandaag vergeten parels dus. Twee platen zijn er uitgekozen. Jij hebt er eentje uit mogen zoeken, Ries. Welke is dat geworden?
3: Ik had weer trek in een lekker ouderwetse muziek. Dus ik had zoiets van, nou, weet je, wat heb ik al een hele tijd niet gehoord? En wat eigenlijk een beetje uit het oog verdwenen is. The Babies and Every Time I Think of You.
0: Oh, je denkt, Sophie is geen baby meer. Dat,
3: precies dat.
0: Ik ga alsnog voor de babies.
3: Precies dat.
0: Ja. Lekker plaatje hoor, daar niet van. Trouwens, later is hij nog eens een keer door Marco Borsato en Lucia Silvas of zo. Is
3: was
0: hij toch,
3: er niet Bert Hering?
0: Bert Hering?
3: Volgens mij had Bert Hering ook wel een keertje wat gemaakt ermee.
0: Nou goed, Every Time I Think of You, origineel.
3: Maar
0: je
3: hebt inderdaad gelijk, Marco Borsato heb ik ook gedaan.
0: Oh, dat is wel die toch?
3: Ja,
0: precies. Ik ben voor een andere vergeten parel gegaan, namelijk Westlife. When You're Looking Like That, ook een heerlijk plaatje. Zeker als je van boy of girl bands houdt. Maar dat is niet de categorie die we vandaag hebben, wel een vergeten parel. De vraag is, wie wil je horen, waar is het meest op gestemd? Via @studioalf op Instagram. Kom dat, en als het goed is, hebben we weer wel muntjes weten te verzamelen afgelopen. Nou, het werkt tegenwoordig ook met schelpen, geloof ik.
4: Ja?
0: Ik heb echt een berg met schelpen thuis. Dat is niet normaal, wat er allemaal is meegenomen uit Spanje.
4: Oké.
0: Wel nog even gecontroleerd of dat
3: dat is toch verboden, geloof ik?
0: Nou, het ligt eraan of dat het unieke schelpen zijn.
3: Ja.
0: Maar dat zijn het. Het zijn wel van die standaard kapotte strandschelpen. Goed. Ik ga er eentje even in de computer gooien. Het werkt. Dat is mooi.

0: Ja, een uitslag op het scherm van Richard Harreman. Met daarop dus de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Wie wordt het?
1: Nou, toch zijn er nog een hoop mensen op vakantie, denk ik. Want er hebben niet echt veel mensen gestemd.
0: Oeh.
1: Maar degene die gestemd hebben, die zijn het toch wel erg met elkaar eens. 78% van de stemmen is gegaan naar de winnaar. En dat is geworden de baby's.
2: Het Rad van Fortuin.

0: winnaar van het Rad van Fortuin. 78% van de stemmen maar liefst. Dopsie van Richard Arman in Vergeten Parels. Babies and Every Time I Think of You. Ja, vandaag de Vergeten Parels. Morgen. Oh, dat gaat te snel.
1: Pim dipt er zin in.
0: Ja, nee, Pim is de hele tijd maar aan het draaien aan het rad. Ik hoop niet dat ik zo meteen uit zijn voegen draai, want dat wil je niet.
1: Is je wel een beetje gesmeerd na de vakantie? Want die hebt stilgestaan natuurlijk de hele tijd.
2: Ik heb er 42
1: bij gepakt. Ja, niet Pim, maar...
0: Het
1: is rad.
0: Het rad. Ja, nee, ik heb het niet gedaan. Ik weet niet of jullie het hebben gedaan.
1: Ik niet, nee.
0: Oké, okay, nou ja, dan...
1: Ik heb alleen mezelf gesmeerd met koffie. Dus was wel even hard nodig op deze vroege ochtend.
0: Ja, ik zit hier zelfs aan dit keer even geen gemberthee. Echt zo'n ontstekingsremmer.
1: Heb je ook je voet gebroken?
0: Nee, ik heb geen voet gebroken. Okay. Ik heb wel last van mijn keel en zo.
1: Je gaat alweer lekker. Je begint weer lekker dan.
0: Nee, daarom. Precies. Waar we mee bezig waren was natuurlijk...
3: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, zo is het. En het is weer de hoogste tijd om aan het rad te gaan draaien. Daarop staan dus verschillende categorieën. En uiteindelijk waarop het rad stil komt te staan. Die categorie die gaan we aanhouden morgen in het Rad van Fortuin. En dan vanmiddag komen er weer twee opties online waar jij op kunt stemmen. Maar eerst de hoogste tijd dus om te draaien. En dat is aan Pim. Ben je er klaar voor, jongen?
4: Ja, ik zit er helemaal... Ik voel het oud en vertrouwd.
0: Nou ja, dan lekker. Is het de hoogste tijd. Ja. 1, 2, 3, daar gaat hij.
1: 1, 2, 3...
0: Daar gaat hij. Oh, wacht. Stop de muziek.
1: Weer de verkeerde.
4: Oei. Het is echt de eerste uitzending van het seizoen.
0: Nog één keer. 1, 2, 3. Daar gaat hij nu echt. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd.
1: Hij is wel goed gesmeerd. Hij blijft draaien, dat ding.
4: Ja, we hebben er één. We hebben een hele leuke deze keer. Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Dat vind jij leuk?
4: Het is geworden.
0: Nou...
4: Album Tracks!
0: Oh. Nog een keer, maar dan door de microfoon.
4: Oh, ik denk het ook hard. Album Tracks!
0: Heeft iedereen het ook goed verstaan namelijk? Dat is, twee album tracks. Ja, vanmiddag dan gaan we ze uitzoeken en dan komen ze online. @studiohalf op Instagram, houd het in de gaten. En stem vooral, want uiteindelijk bepaal jij dus wie wij morgen gaan draaien in de ochtendshow.
3: Het einde van het...
0: Nee, die moet ik dus ook al weghalen. Ja, ik weet niet wat ik heb gedaan voor de vakantie. Ik dacht, laat ik dingen op andere plekken zetten. Maar dat is zo onhandig. Want uiteindelijk dan heb ik mezelf ermee. Wacht even hoor. Het einde van het feestje. Het was toch weer voorbij. Zo, ja. Dat was hem. Zo. Zeg, de eerste zit erop. Althans, bijna dan. Van de ochtendshow voor maandag 31 augustus. Morgen dan zijn we er weer. En dan, als het goed is, zitten we dan weer helemaal in het ritme. En in de muziekjes en zo.
1: Ja,
0: dat gaat helemaal goed komen.
1: Laten we hopen.
0: Morgen ben je er niet bij, Pim.
2: Nee, helemaal
1: niet.
2: Ja, school.
0: Ja, school. Ja, voor hem gaat het ook weer beginnen
1: natuurlijk. Ja. Dus, moet je boeken halen.
4: Gewoon een cijferlijst pakken.
0: Nee, dat komt pas aan het einde van je periode natuurlijk.
1: Je moet morgenavond wel gaan kaften, dat wel.
2: Ja, ik ga even kaften en dan ga ik alles doen.
0: Niet zo kaften nou hoor. Maar heb je er wel een beetje zin in of eigenlijk helemaal niet?
2: Ja, het is altijd leuk toch. Weer gezellig met je vrienden. Van alles nog wat mogen doen. Altijd leuk.
1: Ja.
0: Ja?
1: Lekker feesten.
2: Ja, één grote speeltuin.
0: Waar kijk je het meeste naar uit dan?
2: Bier.
1: Ja, ben echt een student, hè?
0: Ja, maar hij zit ook op een school. Het heeft gewoon een café in de school. Zeg maar. Het is ongelooflijk, maar goed. Veel succes dan morgen op school.
2: Ja, dankjewel.
0: Morgen ben jij er wel weer, Ries.
1: Ja.
0: Oud en vertrouwd, dat is fijn. Morgen dus in de ochtendshow vanaf 7 uur zijn we weer bij je. Ja, en dit is ook niet veranderd.
5: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Ja.
2: Oh jee.
0: Elke dag sluiten we af met een grap van de dag. Ik heb er weer een voorbereid voor vandaag. En dat is een raadsel. De vraag is, waarom steekt een walvis de oceaan over? Dus waarom steekt een walvis de oceaan over?
1: Ja. Om te kijken hoe het aan de andere kant is, weet ik dat.
0: Nee. Hij vindt de straat te droog.
1: Hè? Hij vindt de straat

0: te droog. Ja, logisch.
1: Ik snap hem niet.
0: Maar jij zit waarschijnlijk nog te denken aan de straat van Hormuz dan of zo.
1: Ik snap hem niet. Ik vind de straten droog. Nou, dit moet even buiten de uitzending uitgelegd gaan worden.
2: De walvis kan toch niet over... Dit is toch te droog voor de walvis?
1: Ja, maar hij zwemt ook in het water.
0: Ja, dus is de straat te droog.
1: Ja, dan kan ik hetzelfde zeggen. Zeg de grap nog eens, dan heb ik een leuke. Ja,
2: nee, even een ander.
1: Oké.
2: Okay. Ja, moet er toch even inkomen, die Pim. Het is roze en vliegt door de lucht. Wat is het?
1: Een flamingo.
2: Nee. Ries?
0: Nee, ik zou het echt niet weten.
2: Een varken met een raket op zijn rug.
0: Ik wil weer op vakantie. Liever een luchtalarm dan dit.
2: Goed. En dank voor het luisteren. Morgen zijn we het weer op Studio Alfa Kagebrazen met een nieuwe ochtendshow. 7 uur sharp.
3: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
2: Oh ja.
0: Ja, gelukkig.

0: De Ochtendshow.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen, veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n

0: 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. Een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. En 434 Wassenaar richting Zoeterwoude is dicht bij Knoopend Hoogvliet door een ongeluk in de Corbelo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Koolo-tunnel is weer vrij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer file bij Wassenaar. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het

0: vrijwilliger bij Sportlokaal.
1: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

This is my church. This is where I heal my.

justice of cause and effect.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en

0: Alexia had bedreigd, is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. De man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ippenburg. 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de Voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de Voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk opzeker op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die Voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden.

0: tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En ja, die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
1: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus. En dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering, zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
0: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie, we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid om subsidies aan te vragen om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken, bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt, dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je, we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen. Dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken, nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank.
0: Ja.
1: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de voedselbank zei, nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Nee. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van, hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
0: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van, ja, wat de functie van de voedselbank is wat betreft de voedselbank en de gemeente?
1: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering, en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
0: Ja.
1: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval. En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
0: Ja.
1: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. En nou heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het KNMI waarschuwt voor zware regen in de kop van Noord-Holland. Tijdens de avondspits kan er meer dan 50 mm regen vallen, ongeveer de helft van wat er normaal in de hele maand augustus valt. Het weer, eerst dus nog wat buien, later droger. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. A12 naar Den Haag bij Harmelen 5 minuten extra. En een stukje verderop bij Bodegraven ook 5 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En bij Gouda viel op de N207 richting Bergambacht bij industrieterrein Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan... hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasum naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasum tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasum had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasum ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, hoe noem je dat, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasum? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen opgetrokken, maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Er gaat het een en ander worden aangepast. Wat gaat er worden aangepast dan?
2: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
2: En waar we deze mensen...

0: mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
0: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
0: dat daar meer aanbod voor komt.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Daarop op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het op onthoud 10 minuten. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En de A20 naar Hoek van Holland tussen datzelfde Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu?
4: Dit is de dag.
1: Wij zijn erbij.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Afgelopen zaterdag was het NK Straatmuzikantenfestival. Het liep wel een heel klein beetje in het water. Maar had alles te maken met het slechte weer. Zo was er bijvoorbeeld gezamenlijk spelen. Oftewel de jam sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van den Bos. Arjen, goedemorgen. Wacht even. Dit heeft te maken denk ik met iets wat in de band gebeurt, of niet?
2: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein zijn we op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen. Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit en Zuidschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
1: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies Plankenkoorts? Want het heeft iets te maken, denk ik, met pirates.
2: Ja, dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen het Nederlandstalige pretfolk.
1: Pretfolk, en wat is dat voor genre dan?
2: Nou, dat is heel vrolijk, een beetje, dat is akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
1: Oké, maar jullie doen, nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje hè, wat je speelt. Of ben je dit echt?
2: Dit is mijn typetje inderdaad.
1: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
2: Dat is wel even werken inderdaad, af en toe.
1: Je klinkt ook wat schor.
2: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
1: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie

0: geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
1: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan beetje bij elkaar geroepen. Want we werden gevraagd door de organisatie van, ook van het Straatmuzikantenfestival, om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus heb ik samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we richting de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
0: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort. Een beetje de volkse piratenmuziek.
1: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flocking Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
0: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straat Muzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
1: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
0: Ja, dus, oké. Ja.
1: ja, wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen. En je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met deze show eigenlijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

what it's like when you're holding.

We've got bodies to share electricity. Don't need.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben.

0: 90 was hij lijsttrekker. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Het gaat weer beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens een introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het norovirus. Het weer, morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder is het zonnig, wordt het zo'n 20 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er is weer vrij. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. Bij Gouda viel op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht. Bij industrieterrein Gouwenstroom heb je ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op zeker op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk grote gevolgen kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden... dat de voedselbank zei, nou, als dit op deze manier gaat... dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan... Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Nee. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de voedselbank is... wat betreft de voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden...

0: Dan kan je nog verzoek doen, nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug. Ja. Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. En nou heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan verderop richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid, is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
4: Dit is de dag.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over een projectontwikkelaar die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen, die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project, ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn, Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan. Hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasum naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasum tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasum had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, ja, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasum ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, hoe noem je dat, een soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasum? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen niet. Opgetrokken, nee. Maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
2: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
2: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
2: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
2: daar meer aanbod voor komt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder zon, het wordt zo'n 20 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Afgelopen zaterdag was het NK Straatmuzikantenfestival. Het liep wel heel klein beetje in het water. Maar had alles te maken met het slechte weer. Zo was er bijvoorbeeld gezamenlijk spelen. Oftewel, de jam sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van den Bos. Arjen, goedemorgen. Wacht even. Dit heeft te maken, denk ik, met iets wat in de band gebeurt, of niet?
2: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein zijn we op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen. Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit, de Zuipschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
1: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies Plankenkoorts? Want het heeft iets te maken, denk ik, met Pirates.
2: Ja, dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen het Nederlandstalige pretfolk.
1: Pretfolk, en wat is dat voor genre dan?
2: Nou, dat is heel vrolijk, een beetje, dat is akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
1: Oké, maar jullie doen, nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje wat je speelt. Of ben je dit echt?
2: Dit is mijn typetje inderdaad.
1: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
2: Dat is wel even werken inderdaad, af en toe.
1: Je klinkt ook wat schor.
2: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
1: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
2: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan bandje bij elkaar geroepen. Want we werden gevraagd door de organisatie van, ook van het Straatmuzikantenfestival, om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we richting de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
1: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort. Een beetje de volkse piratenmuziek.
2: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flogging Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
1: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straatmuzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
2: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
1: Ja, oké. Okay, dus,
2: wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen. En je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met deze show eigenlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
9: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
8: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
10: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
8: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
3: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
2: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
4: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
2: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen, zoals

0: als olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
2: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
3: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
2: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
0: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator. En hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: golven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende mond.

0: Zonder stroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.